0: Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspektakel. Dynamo Metal Fest, 14, 15 en 16 augustus, IJsportcentrum Eindhoven.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Kink. Distortion.

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. King. Distortion.

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King Distortion.

Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink-app. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness. Van Beter Bed.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenoir wasverzachter, een fles.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: King. King. Distortion.

0: Trend.
1: Kink Distortion.
0: Kink.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Goedemorgen!
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gaat.

0: Albertijn.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
13: chicken. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Vandaag pak je hem bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal. Vandaag pak je hem bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomus slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl. King Distortion. King.

0: Extortion.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Metalfest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metalfest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
16: Kink.
17: Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Giro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welkom. Dit

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Kink. Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.

Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Harrens en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Zo makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.
14: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjoris Betonnenuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is De Schaatsbaan Op. En die ga ik straks weer uitgebreid aan je uitleggen. Maar eerst zie je Lamb of God met het heerlijke redneck van Sacrament op King Distortion.

0: Motion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier op King Distortion nummer 51 van 2026. Het zesde seizoen van Björn's Betonuur hier op King Distortion. Even wat statistiek voor de statistici onder ons. Titel van vandaag is de schaatsbaan op en heeft eigenlijk al alles te maken met de eerste track die ik zojuist draaide, namelijk Lamb of God met Redneck. Want Lamb of God is een van de bands die op die spreekwoordelijke ijsbaan aanwezig gaan zijn. Ik heb het uiteraard over de ijsbaan in Eindhoven, waar dit jaar ook weer Dynamo Festival plaatsvindt. Dynamo Metal Fest gaat daar weer plaatsvinden tussen 14 en 16 augustus. Maar ik ga er straks veel meer over vertellen. Maar Lamb of God is een van de bands die daar dus ook staat. Dat is niet het enige waar ik het vandaag over heb. Nee, ik heb ook gewoon weer een shitload aan hele toffe muziek bij. Wat te denken van Risk It, nieuw materiaal. Wallig, hele vette nieuwe plaat heb je uitgebracht. Sorrow gaat voorbij komen. Uiteraard weer een track van de studenten van de Metal Factory in Eindhoven. Halloween ga ik draaien. Move From, Crowbar. De Weekly Pit van deze week. Haken en Distant gaat sowieso ook nog voorbij komen. Maar eerst nog even kort over festival. Afgelopen zondag stond ik namelijk op Berchter in België. En voorafgaand aan de show van The Cure. Ja, ik weet het, het is niet metal, maar ik vond de show van The Cure wel heel erg tof om een keer mee te maken. Ik had ze namelijk nog nooit gezien. Maar voorafgaand aan de show traden er even Psychonaut aan in The Nest. En die Nest, dat is een buitenpodium waar ze een tribune omheen hebben gezet. Waardoor je een soort van arena gevoel krijgt. Maar het pelde uit bij deze band. Volledig terecht ook, want Psychonaut komt vorig jaar uit met een hele goede plaat, World Maker. En alleen al met op verdiensten van die plaat stond ze dus op Rock Werchter afgelopen zondag als afsluiter van The Nest podium. En het is mooi om te zien hoe de Belgen een Belgische band op handen kunnen dragen. En dat was exact hetgene wat gebeurde bij Psychonaut. Ze vonden het tof om daar te staan. En alle Belgen die daar aanwezig waren vonden het tof dat Psychonaut daar stond. En dat sloeg over en kreeg een hele toffe wisselwerking met elkaar. Van de nieuwe plaat Worldmaker is dit Endless Currents op King Distortion.

tering. Als je alles stuk wil hebben, dan nodig je de mannen van Distant uit. Man van de nieuwe track, All Will Be None, tussen haakjes met een N of One, net hoe je het noemt. Het is een samenwerking met Ricky Myers van Suffocation. En mijn god, wat een beest van een track, kan je dat zeggen. Heerlijk. Over nieuw materiaal gesproken, vanmiddag maakt hem al bekend. De weekly pit van deze week. En deze week gaat hij naar Haken. Dit is Delirium.

Delirium van Haken, afkomstig van de nieuwe EP die is uitgekomen in Fever Dream, die op 17 juli digitaal gaat verschijnen. En op 18 september op vinyl gaat uitkomen. Dus dan wil ik denken, ja, maar waarom zit er dan zo'n verschil tussen? Nou, dat zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat er wat minder ruimte is bij het persen van de vinyl, denk ik dan. Of er zal vast een andere reden voor zijn. Maar in ieder geval, het nieuwe track van Haken. Wij vinden hem enorm tof en dat is de reden dat we hem uitgeroepen tot Weekly Pit van deze week bij Kink Distortion. Oké. Wellicht is het jou opgevallen, maar de afgelopen weken / maanden pak ik heel vaak even terug in de geschiedenis van heavy metal. En dan zeg ik vaak, goh, het is vandaag exact zoveel dagen, zoveel jaren geleden dat dit of dat gebeurde. En dat is een beetje voortgekomen uit een soort van geschiedenislesje die ik met jullie wel vaker doe. Ik vind het namelijk heel erg leuk om terug te kijken in de geschiedenis en dan even een bepaalde dag eruit te pinpointen en om te kunnen zeggen, nou, het is vandaag exact zoveel dagen of zoveel jaar geleden dat dit of dat gebeurde. En in dit geval ga ik het even met je hebben over Crowbar. Het is namelijk inmiddels exact, daar gaan we weer. Het is namelijk exact 23 jaar geleden dat de plaat uitkwam van Crowbar, waarvan Kirk Weinstein destijds zei, this is the first record where the Crowbar rulebook was thrown out of the window. En dat hoor je wat mij betreft. Het gaat over de plaat Odd Fellows Rest. Kwam uit in 2003. En daarop staat wat mij betreft een van de prachtigste nummers die Crowbar ooit heeft geschreven. Namelijk Planets Collide. Alleen al die beginriff om kippenvel van te krijgen.

Planet Collide van Crowbar, afkomstig van de plaat Odd Fellows Rest, die dus vandaag 23 jaar geleden uitkwam. Zo dadelijk ga ik je tracteren op het track van Halloween en ga ik je uitleggen wat je moet doen om tickets te winnen voor Dynamo Metal Fest. Maar eerst is hier Mouflon met The Divine Wind Special Attack Unit. King.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
7: Dit is King Distortion.

0: Future World van Halloween. De band staat op Dynamo Metal Fest dit jaar met een speciale 40 Years Anniversary Show. En dan zullen ze vast en zeker gaan putten uit het rijke oeuvre van de band. En ik hoop eigenlijk van harte dat ze ook gewoon nog wat tracks gaan meepakken van sowieso die laatste plaat. Want die laatste plaat, Giants and Monsters, die is wel gewoon echt heel erg tof. Dus wat dat betreft, en trouwens ook de plaat daarvoor, Halloween, is ook gewoon... Het zijn gewoon twee dijken van platen die toch wel laten zien dat de band echt wel helemaal terug is. Dus ik vind dat wel tof dat ze dus op Dynamo Metal Fest staan. En daar staan ze overigens niet alleen. Hè. Daar staat ook gewoon vrolijk een Die Artist Murder, Lamb of God, Slaughter to Prevail, Primus, Bleed from Within, Overkill, In Flames, Godsmack, Testament, Soulfly, Death Angel, Amorphis, Destruction, Revocation. En dat is nog maar de helft van de line-up, zo'n beetje die ik zojuist heb opgenoemd. Maar het mooie daarvan is, wij geven daar deze week tickets voor weg. Jij kunt dus kaartjes winnen voor Dynamo Metal Fest 14, 15 en 16 augustus op de IJsbaan in Eindhoven. Het is sowieso al een legendarische locatie, als je bedenkt dat daar vroeger nog het Dynamo Open Air Festival plaatsvond. Maar dat eventjes terzijde. Je kunt dus tickets winnen voor Dynamo Metal Fest in Eindhoven. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Björn Betonuur en King Distortion. Zorg dat je die socials ook volgt. En ga vervolgens even op zoek naar de post die daar staat. En tag daarin even je concertmaatje. En dan maak je dus automatisch kans op twee tickets voor Dynamo Metal Fest 2026. Ik wil even bijvermelden dat er geen campingtickets bij zitten. Dus die moet je eventueel nog zelf aanschaffen. Of gewoon ergens een slaapplekje in de buurt regelen. Dat kan natuurlijk ook wat uitgooien. 14, 15 en 16 augustus Dynamo Metal Fest in Eindhoven. En over Eindhoven gesproken. Ik reisde een paar weken geleden opnieuw af naar Eindhoven voor een gesprek met studenten van de Metal Factory in Eindhoven. En dit keer ging het over een death metal track die betrekking had op het geschiedenisgedeelte van de Vikingen. Heren, tof dat jullie er zijn. Wederom een schoolopdracht voor de Metal Factory in samenwerking met Björn Betonuur op King Distortion. Allereerst, jullie hebben de muziekstroming death metal gekregen. Was het een eigen keuze voor jullie? Of...
1: Niet helemaal. We mochten eigenlijk drie voorstellen doen wat we graag zouden willen. Dat konden we aangeven met een vragenlijst. En dan hebben we natuurlijk allemaal wel bovenaan death metal gehad. Dus met een beetje geluk hebben we ook het genre death metal gekregen. Dus wel een eigen keus. Maar de touwtjes niet helemaal zelf in handen, zeg maar.
0: Oké. Nou, vraag me eigenlijk toch af. Wat is voor jullie eigenlijk de definitie van death metal? En misschien nog wel belangrijker. Welke bands hebben jullie bij het schrijven beïnvloed?
2: Ik denk dat voor dit nummer specifiek gingen wij een beetje richting de gorgasm richting, geloof ik. We wilden, want death metal kan je natuurlijk in verschillende hoeken plaatsen. Je hebt oldschool death en zo, je hebt tech death. En wij wilden een soort van technische brutal death ervan maken. Dus niet brutal tech death, maar technical brutal death, denk ik, meer. Ja, dat is het wel verschil.
1: Zo zou ik het wel omschrijven, ja.
2: Dus ik denk dat wij een beetje richting gorgasm gingen. Zaten voor drums een aantal defeated sanity stukjes bij. Een beetje die hoek.
0: Ja, oké.
2: En wij benaderd.
0: Vanuit de opdracht die jullie moesten maken was schrijven een death metal track met als thema het Viking-tijdperk. Kunnen jullie mij in de luisteraar eens meenemen in hoe jullie te werk zijn gegaan met betrekking tot het thema en het schrijven van de muziek?
1: Nou, het is natuurlijk. Wij wilden graag een brutal death metal nummer maken. Maar Viking brutal death metal, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus,
0: misschien wel een gat in de markt.
1: Ja, wie weet. Dus blijf zeker luisteren. Maar dat was dus even een challenge. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om door middel van een intro met allemaal van die grote trommels en een tussenstukje het echt meer wat Viking sfeer te geven. Zonder dat je überhaupt de tekst hoort. Nou, die is natuurlijk ook wel wat lastiger te verstaan. En dan verder zijn we gewoon aan de tekst. Hebben we gewoon helemaal geschreven omtreft Vikingen. En dan een beetje in het brutal death metal hoekje. Dus wel allemaal wat extremer, zeg maar. Dus niet hoe ze lekker varen en bier drinken. Maar meer, meer het martelgedeelte. Hebben we benaderd en wel op een mooie manier, vind ik zelf. Dus niet alleen maar van hoe bloederig kunnen we het maken, maar we hebben wel echt een verhaal aangebonden.
0: Oké. En heb je daar dan ook nog onderzoek naar gedaan? Naar wat voor martelwerktuigen of systemen hun hadden? Of?
1: Ja, zeker. Maar we hebben het vooral. Het nummer gaat eigenlijk over twee vikingen. Mm-hmm. En door de invloeden van de goden in die tijd, hoe ze dan eigenlijk tegen elkaar kunnen keren door iets wat eigenlijk helemaal niet in het, in het echte leven, of in ieder geval in het zichtbare leven, bestaat, zeg maar.
0: Oké, dus heb ik nog een stukje misschien wel godenleer in de vikingtijd mee kunnen pakken daarin.
1: Ja, ja.
0: Tof. Is dat ook iets wat vanuit school dan toch een beetje een opdracht erachter is? Dat ze zeggen van nou, weet je, duik ook eens in die geschiedenis daarvan. Dat je daar toch eens wat van meepakt?
2: Ja, echt wel. We moesten de eerste les expanderen aan het schetsen van het concept.
0: Okay.
2: En niet meteen volle bak gaan schrijven, maar echt nadenken van wat willen wij eigenlijk bereiken hiermee? Wat is het statement met een nummer? Ja. En daarvoor, kijk, je kan een bepaalde dosis voorkennis hebben. Maar het ging echt omdat je de eerste les spendeert aan je plan ontwikkelen, onderzoek doen naar, dus bij ons de vikingen, et cetera. Ja. Een beetje beeldend kunnen denken om daar een mooi nummer van te kunnen maken. Dus we zijn wel gepusht om echt die eerste les even goed na te gaan denken. En niet, we gaan gewoon meteen beginnen met een riff. Heeft geen zin.
0: Nee. Okay. Ja. En als je dan naar dat concept kijkt, hè, is dat dan ook iets waarvan je dan denkt, dat is iets wat ik in mijn verdere carrière op die manier ook voortaan zo ga werken? Of zeg je van, ik ben gewoon meer riff georiënteerd en de rest zie ik dan wel?
1: Nou, ik denk persoonlijk wel dat het een hele goede is om gewoon te weten dat er meerdere mogelijkheden zijn. Je hoeft natuurlijk niet altijd op deze manier te werk te gaan, maar het is wel een hele coole tool om te beheersen en om aan het werk mee te kunnen gaan. Dus ik zal het zeker vaker gebruiken zo. Ik zal ook wat vaker riff georiënteerd weer schrijven en misschien zelfs beginnen met de vocals, je weet maar nooit. Maar het is in ieder geval wel weer een tool in de toolbox die je kan gebruiken.
0: En krijgen jullie zo op school meerdere van dit soort schrijfmanieren, zou je kunnen zeggen?
2: Natuurlijk niet geschiedenis georiënteerd.
0: Nee, maar het hele manier van werken, zeg maar.
2: Ja, je hebt altijd wel, als je een compositieopdracht hebt, dat je eerst een plan schetst. Ja. Dus dat kan al je vormstructuur zijn. Volgens mij was dat wij met compositie dit jaar, moest je eerst je tekst af hebben voordat je daadwerkelijk aan een nummer mag beginnen. Ja, dus dan moet je ook al je thema gehaald hebben en zo. Dus als je eerst conceptueel denkt en dan pas aan het werk gaat. Zodat je weet wat je doet en weet wat je levert.
0: Ja, oké. Ik snap hem. Zijn jullie tijdens het schrijven van de track nog problemen tegengekomen? En hoe heb je die vervolgens aangepakt?
1: Ja, ik denk vooral het gedeelte. Ja, hoe gaan we dit een brutal death metal track viking maken? Dat was wel echt een ding. Want hoe doe je dat nou? Ja, dus we hadden eerst nog iets met een toeter of zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel heel lastig. Zo in zo'n snel blastbeat nummer. Dus dat was wel even een... Dat was wel even lastig, maar ik ben best wel blij hoe dat nu heeft uitgepakt.
0: Oké, cool. Dankjewel. Heren, mag ik jullie danken voor jullie tijd.
1: Ja, wederzijds.
0: Een stukje godeleer zou je dus kunnen noemen wat je nu voor je kies krijgt. De death metal track van de studenten van de Metal Factory uit Eindhoven.

0: maken.
1: Laat mij eens even weten wat je van deze track van de studenten van de Metal Factory in Eindhoven vond. Dat kan simpelweg gewoon via de socials. Vorige week kwam er het nieuws naar buiten dat Sean Glass niet meer onder ons is. En als je nu denkt, wie was dat in hemelsnaam? Waar zou ik die in hemelsnaam van moeten kennen? Nou, hij zat ooit in een bandje dat een knijter van een hit schreef. In 2001 kwam namelijk de plaat Scars uit. En heb ik het over Soil. En daarop stond onder andere deze track waar hij dus aan meewerkte. Soil met Halo.

ritje opzoeken van Dynamo Netfest. En daar dan even je festivalmaatje in taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor Dynamo Metal Fest. Waarbij ik toch even wil benoemen dat het zonder een campingovernachting is. Dus die zul je zelf nu even moeten regelen. Dat gezegd hebbende, aangekomen met de laatste track van dit uur van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Ik vond het tof dat jij erbij was. En ik hoop van harte dat je bij de volgende ook weer aanschuift. Wallig is een van de Nederlandse black metal bands die, nou zeg maar gerust, een zeer hoog tempo werkethiek op nahoudt. Ze brachten onlangs de nieuwe plaat uit en die heet VI, oftewel nummer 6 zal dat zijn. Want de band die nummert de platen gewoon omhoog. En dit is dus alweer de 6e van de band. Een bijzonder toffe plaat. Dus bij deze wil ik je dan ook even kennis laten maken met de track Erfvloek. Dit is...

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij de Loodzware Jongens vanuit de Base in Utrecht. Leuk dat je luistert. We hebben deze week weer een uitermate bijzondere gast. En wie het zijn, dat ga ik je zoals gebruikelijk zometeen vertellen. Maar eerst, onze vaste tafelgasten. En ik ga ze voorstellen als onderdelen van een gitaar.
1: Oh, het is weer terug?
0: Ja, nou,
1: het is weer
0: terug. Okay, is
2: er even, had je er zin in?
0: Ik had er nu even...
1: Dan ben ik zeker de jengels.
0: Rick is in ieder geval de hals.
3: Echt?
0: Ja, een beetje krom, maar met wat bijstellen kom je een heel eind. Dat is onze
1: Rick. Dat betekent niet meer
0: jij, zeg. Rutter is de tremolo. Ziet er vet uit, hoop gejank, maar je hebt er eigenlijk niks aan.
1: Vet.
0: En dan onze Sydney.
1: Die is de, eigenlijk een keer mee eens.
0: Die is de toonknop. Niemand weet eigenlijk waarom hij erop zit. Maar ja, hij zit al jaren op en het zij zo.
3: Wauw, en wat
0: dat
3: ben
0: is,
3: jij dan?
0: Dat zit.
4: Jij bent een gevoelige snaar.
0: Ik ben de dubbelnek, denk ik, jongens.
1: Oh, zit de dubbelnek. Zegt gewoon iets goeds.
2: De dubbele hals.
1: Ja. Nee, zit zegt de gevoelige snaar.
0: De gevoelige, zit dat mooi. Eigenlijk wel, gevoelige snaar. Heel mooi. Toch ga ik door naar het volgende gevoelige muziekje. Oh. En dat is de nieuwe van Mouflon.
2: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Kennen jullie Mouflon?
2: Ja. Met gezien.
0: Good old death metal.
1: Dat is heel gevoelige muziek, ja.
0: En zeker ook, zij gaan nu de gevoelige snaar raken. Met een nieuwe track van een nieuwe plaat. Dat heb ik uitgezocht. Libertine Lust. Okay. Nou.
2: Hoe lekker is dat?
0: Toch?
4: Ja.
2: Lekker.
4: Ja hoor.
2: Knal hem.

0: Dat was Mouflon. En ja, hier.
1: Wat vond je ervan?
0: Ja.
1: Twee vragen.
2: Ja, dat vroeg Ernst ons op 90% van het nummer. We waren net dat ding aan het doornemen.
1: Aan het overleggen
2: super,
1: waren.
2: Super professioneel weer.
1: Ja. Stel die hoofdtelefoon.
0: Dat vind ik altijd wel leuk.
1: Toch nog
2: wat ik van het laatste stukje heb gehoord.
0: Ja, hoe vond je ervan?
2: Was het een beetje, ik dacht wel aan oude Gorefest vibes of zo. Want wel,
1: ja.
2: Een beetje ten tijde van, ja.
1: Nee, ja. Ja, dat klopt best goed.
0: Nou ja, goed, toffe band. Check vooral even hun laatste plaat, die dus net uit is. En ja, good old death metal. Heren, zijn jullie klaar voor... Wij, zoals gebruikelijk, kondigen wij onze gasten romantisch aan.
2: Ik vind wel dat je het iets lager moet doen, dat kun jij.
0: Dat kan ik wel.
2: Ja, doe het.
0: Maar, ja, dat...
3: Dat is oh. Heel...
0: Nou, het komt omdat als die muziek aan is, moet je eroverheen.
2: En dan... Oh, daar heb jij last van. Mijn fundering thuis trilt nog als jij gaat praten hier.
1: Hij zet je onder druk nu.
0: Okay, ja, ik denk het wel. En
3: dan...
0: Goed jongens, kom
1: blijf aan. Jezelf ergens.
0: Vanavond geen verhaal. Dankjewel,
1: Ruud. Ja, ik sta naast.
2: Dat was Rick.
1: Ik was Rick.
0: Vanavond geen verhaal over ridders of verre koninkrijken. Nee, vanavond begint het allemaal met een stuk hout. Een boom die ooit zachtjes meebewoog op de wind. Om jaren later te eindigen in de handen van mensen die er muziek van maken. Sommigen bespelen een gitaar. Anderen bouwen er een. Maar heel af en toe ontmoet je mensen die dromen bouwen. Die geloven dat een instrument meer kan zijn dan 6 snaren en een paar pick-ups. Een instrument met een ziel, een eigen karakter.
3: Ziel.
0: En een verhaal dat nog lang niet is verteld.
3: Mooi.
2: Hey, maar het kan ook een dubbelnek zijn. Heb je meer snaren?
0: Ben ik klaar?
2: Oh, sorry.
0: Vanavond verwelkomen wij de mannen achter Infinia Guitars. De mensen die oude legendes nieuw leven inblazen en tegelijk de gitaren van morgen durven te ontwerpen. Geef een warm welkom aan, en een loodzwaar welkom natuurlijk, aan Daan van Dijk en Michael van de Wel van Infinia Guitars.
2: Nog steeds niks over die dubbelnek, hè? Ik ben er niet klaar, maar niks.
0: Nee, dat is waar.
1: Er zit straks in zijn vragenlijstje. Of zullen die ook bouwen?
0: Heren, leuk dat jullie er zijn, heren. En helemaal uit het...
4: Uit verschillende hoeken van het land zelfs. Ik, omgeving Eindhoven.
0: Oké. En Michael?
4: Zeeland.
0: Zeeland?
1: Zeeland.
0: Oh, Jezus.
4: Ja.
0: En dan bij de Belgische grens of meer bij Rotterdam?
4: Nou, daar ben ik vandaag wel vertrokken, maar ik woon zelf iets verder van de Belgische grens. Aan de andere kant van het water, in Zeeland.
0: Oké. En hoe lang ben je dan onderweg vanuit Zeeland?
4: Nou, normaal denk ik goede 2 uur. Nu was het 2 uur en 3 kwartier.
2: Oh, jezus.
0: 2 uur en 3 kwartier?
4: Ja.
1: Ze hebben er wat voor over.
4: Ja.
0: Ik geloof het wel, ja. En je weet het niet, maar na 10 minuten is het weer klaar, hè? Dan zie je het al ontzettend lang, heb je zitten rijden voor...
4: Voor een goed doel, denk ik, hoop ik.
0: Ja, dat is het goede antwoord.
4: Laten we eerlijk zijn, alleen die aankondiging die was het toch al waard.
3: Zeker.
1: We kunnen nu wel naar huis eigenlijk. Ja, dan is het al waard geweest.
0: Dat wou ik zeggen.
4: Die kan ik weer afvinken gewoon, hè.
0: Hebben we even één ding. Wat draait jullie in de auto zojuist? Wat is het bij jou, Michael? Of draai je niks in de auto?
4: Het is niet gelogen, maar onderweg was het dit keer loodzwaar, jongens.
0: Serieus?
4: Ja.
0: Zo echt?
2: Nou, dat heb ik nog nooit geluisterd.
4: Dus nee.
1: Wat kunnen we verwachten of zo?
0: En welke, je had niet gelijk, ik ga gelijk omdraaien. Dat ook nog gekund.
4: Nee.
0: Dat 3 uur
2: de tijd gehad. Toch gekomen.
4: Ja, en toch gewoon.
0: Hey, en welke aflevering heb jij geluisterd? Wie was de gast?
4: De eerste was met Ruud, met zijn boek.
0: De eerste, je hebt nog meer geluisterd.
4: Nou nee, dat was ik al vanwege. Ja, en toen hij klaar was, ging hij door naar de volgende. Eerlijk gezegd weet ik niet meer wie de gast was.
0: Maakt niet zoveel uit hoor.
1: Het
0: is
1: altijd
0: gezellig, toch?
1: Ja,
0: wie de gast ook is.
2: Zijn de meningen ook verdeeld?
0: Bij jullie is het gezellig. Nou, kan je nagaan.
4: Ja, zeker.
0: Dus dat betreft... ik ben altijd even nieuwsgierig even naar, naar jullie jeugd. Komen jullie uit een muzikaal gezin? Laten we met Daan beginnen. Heb jij een muzikaal gezin?
4: Ja.
0: En wat was er muzikaal aan?
4: Sowieso dat het in de familie zit. Mijn opa gaf al les op het conservatorium.
5: We zijn van jongs af aan wel gemotiveerd om aangespoord om muziek te maken.
0: En was er veel voor nodig of ging het vanzelf al wel? Ik werd ook aangespoord.
5: Dat ging vanzelf toen ik kon kiezen tussen de afwas doen of muziek maken.
0: Ja, dan wordt de keuze,
6: dan is de keuze makkelijk.
2: Wat was de keuze?
5: Ja, afwas of muziek maken.
0: Ik koos voor afwas, jij koos voor muziek maken.
5: Ja, maar in mijn leven heeft dat een enorm verschil gemaakt. Want ik ben dus, toen ik 16 was, ben ik als stage begonnen bij een gitaarwinkel. En ik heb dus heel mijn leven niks anders gedaan als met gitaar gewerkt. Ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt.
0: Ja.
5: En ik heb, in winkels gestaan in een paar. Ik heb een eigen gitaarafdeling gehad in een winkel. Ik ben vertegenwoordiger geweest. Ik ben sales manager geweest van een Europees sales team. Ik ben product manager geweest. Dus ik heb heel mijn leven, ik ben 43, heb alleen maar met gitaar gewerkt. Dus in mijn geval is dat iets enorm positiefs geweest.
0: Ja.
5: Wat wel typisch is, ik weet dat mijn moeder altijd zei, als ik heel druk was, ik was vroeger enorm druk.
2: Nu niet meer.
0: Nee, helemaal niet meer.
5: Zelf, dan zei ze, dan zet ik een klassiek concert op tv en dan werd je helemaal rustig. Dus ik heb een enorme... Toen ik begon muziek maken, is niet erg metal, maar ik ben begonnen met klarinet spelen.
0: Dus vet.
5: Ik heb
2: met klokken spelen.
0: Er was laatst ook iemand die dat mee begon.
5: Klokkenspel?
0: Sorry. Er was laatst ook iemand die met een klarinet begon. Nee,
5: ja, en ik heb in een harmonieorkest gespeeld. En op een gegeven moment, toen ik 15 was of zo, toen dacht ik van, fuck, ik wil gitaar spelen. Dat vind ik echt vet.
0: Hey, voordat jij alles vertelt en we eigenlijk klaar zijn.
5: Ja.
0: We gaan heel snel. Maar even, wat werd er bij jou thuis voor muziek gedraaid? Wat moeten we aan denken?
5: Vanuit mijn ouders, rock'n'roll. Jaren 50, 60, rock'n'roll. Ja.
0: Okay. Michael.
4: Ja.
0: Kom jij uit een muzikaal gezin?
4: Nou, ja, een beetje misschien. Maar mijn vader die speelde gitaar. En mijn broer is gitaar gaan spelen. En toen ik 12 was of zo, toen ben ik ook begonnen, denk ik. Maar veel meer achtergrond in de muziek heeft het niet echt gehad. Gewoon eigenlijk vooral gitaar gespeeld.
0: Okay.
4: En op een gegeven moment in het gitaarbouw gerold.
0: Ja.
4: En de gitaarwinkel gewerkt. En vanaf toen eigenlijk in de gitaar gebleven.
0: Ja, precies. En wat druist bij jou thuis voor muziek?
4: Nou, ging een beetje van Guns N' Roses naar Deep Purple, UB40, Bob Marley, dat soort...
0: Dat was gebruikelijk bij jullie thuis?
4: Ja, een beetje wel. Ja, AC/DC.
0: Oké. Nou, hebben we daar in ieder geval een indruk van. En dan gaan we door naar weer een nummer.
5: Oké.
0: Zullen we dat eens even doen?
5: Lekker snel ben je.
0: Ja. Ik heb... ik doe zo mijn best, jongens.
5: Oh, de tijd in de gaten?
0: Funus, ken je dat?
5: Nee.
0: Ik ook niet.
5: Ik zag het net al op je scherm staan, maar ik had de band nog niet eerder gehoord.
2: Oh, je zit weer af te kijken.
5: Funus. Ja,
0: Funus heet de band. Het nummer heet
5: steeds grotere Caged letters. Hè?
0: Liberty. En nou gaan ze verluisteren naar deze heren wat ze ons te melden hebben. Klaar voor?
5: Beoordelen?
0: Ja.
2: Oh, oké.
5: Luisteren. Funus.

0: Ik ben bijna weggedroomd, joh.
1: Weggedroomd?
2: Ja. Wakker worden.
1: Ja,
2: hallo.
1: Ja, het is, ja, het is inderdaad lekkere wegdroommuziek.
0: Ik zag hem hier hangen, allemaal maar te gek.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Nee, die zang liet lang op zich wachten. Ja. En toen was het ineens
2: een beetje een soort van een beetje zachtjes doorheen,
0: hypnotiserend of zo.
1: Ik, ja, precies. En daar hou ik al veel van. Ja. En dat is het zeker. Dit is een band van Ruben Vermeulen. Ja. En hij heeft in verschillende projecten gezeten. Klomp, onder andere, lees ik hier.
0: Oh, dat klinkt ook subtieler.
1: Engraved heeft hij live meegespeeld.
0: Alright.
1: En, nou ja, goed. Dit is
2: maar het is een eenmansformatie dan, hè?
1: Het is een
2: project van
1: ik vermoed inderdaad een eenmansformatie dat is.
0: Vet hoor.
1: En omschreven als black metal post-rock. Hebben jullie een... hoe zijn jullie... Hou je überhaupt van metal? Ik had ook wel gitaren, maar je zegt gitaarbouwers. Je hoeft natuurlijk niet van metal per se te houden. Houden jullie wel van metal?
3: Ja.
1: Ja, metal is wel jullie ding.
3: Ja,
2: ik luister niks anders.
1: Je luistert niks anders zelfs.
3: Ja, dat wel, niks anders.
1: Oké, waar is het mee begonnen? Michael.
3: Ja, het is bij mij niet begonnen met de metal eigenlijk. Toen ik meer de punk opging, ben ik begonnen met Heidreusjes.
1: Oké. Ja. En hoe ging dat verder?
3: Ja, dat is steeds verder ontwikkeld.
1: Waar was je naar op zoek? Of wat kwam je tegen?
3: Nou,
1: wat je aanstond?
3: Werd het steeds wat harder. Het begon eigenlijk met Linkin Park. Nu luister ik er eigenlijk nooit meer naar. Maar ja, dat heeft zich wel ontwikkeld. En uiteindelijk, ja, nu is het Era of As It Lay Dying.
1: Meer in de core, zeg jij.
3: Ik kan slecht de naam onthouden. Ik klik op Spotify, ik vind het leuk. En dan luister ik heel de lijst af. Ja, zo ben ik. Ja.
0: En, je spaart ook niks.
1: En je hebt ze ook geen vinyl.
3: Ik spaar niks.
1: Nee, geen vinyl, geen cd's.
3: Nee, heel erg, maar nee.
1: Je hebt alleen Spotify met daar.
3: Ik heb gekocht.
1: Oh, wauw.
3: Ja, ik heb eigenlijk niks meer om het af te spelen.
1: Oké. Maar zit het dan meer in de core? Begrijp ik dat goed? Zit je, is dat een beetje jouw ding?
3: Ja,
1: welk genre?
3: Ik noem het zelf altijd meer een beetje de moderne metal. De gent generatie. Dat spul vind ik heel vet.
2: Ja, ja.
1: Oké. En wat doe je met classics? Kan je er niks mee?
2: Iron Maiden, Judas Priest.
3: Ja, ik luister het zelf nooit. Ik vind het wel vet. Ik ben één keer naar Iron Maiden geweest. Maar ik zet het zelf niet op. Nee.
1: Oké, hoe is het voor jou dan?
2: Nou, ik kan me nog herinneren dat ik van een vriend uit de klas een cassettebandje kreeg met Master of Puppets.
1: Juist.
2: En toen ik dat hoorde, dacht ik, fuck, dit vind ik vet.
3: Een half uur ga je niet redden hoor.
2: Toen is het eigenlijk een beetje alle kanten op gegaan. ik ben met een andere soort metal opgegroeid als Michael. Ik was net wat eerder. Ik ben heel veel naar hardcore concerten geweest.
1: Hardcore?
2: Ja, dus de Eurocore, zeg maar.
1: Ja.
2: Veel punk gespeeld. En op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het programma heet. Op TMF kwam altijd zo'n metal...
1: Wet and Wild. Wet and Wild, met Ruud de Wild.
2: Ja, dat zou kunnen. En daar zag ik voor de eerste keer Children of Bodom voorbij komen. En dat was voor mij... Toen dacht ik van ja, dit vind ik zo vet. Toen was ik iets ouder. En toen ben ik meer de progressieve en symfonische kant op gegaan. Mijn all-time favorite Symphony X.
3: Ja.
2: Dat is helemaal mijn ding. Nice. Maar ik moet ook zeggen dat ik via een aantal vrienden waar ik mee in een band zat, heel veel classics heb gespeeld. Ik heb in de jaren 80 hard rock en heavy metal tribute band gezeten. Dus wij deden Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden,
1: ja.
2: Heel veel Dio, dat soort spul. Dat vind ik zelf heel leuk om te spelen.
1: Oké.
2: Daar ga ik heel goed op, maar ja, waar mijn hart ligt, dat is Symphony X. Als je net vroeg aan Michael wat hij op de heenweg heeft gedraaid. Nou, ik heb op de heenweg heb ik de Odyssey van Symphony X geluisterd.
3: Hey, favoriete gitarist? Michael Romeo?
2: Michael Romeo.
1: Geen
2: twijfel. All time favorite, ja.
1: Symphony X voor een... Heb je ook een soort van dekbed van Symphony X? Gaat het zover?
2: Nee, dat niet.
1: Dat
3: mag niet.
1: Oké.
0: Okay, dat dekbed van de Los Angeles jongens, zag ik.
1: Ja. Hey, we gaan even naar jullie top 3 toe. En op 3 hebben jullie staan...
3: Dat was de
1: Epica.
3: Denk ik, ja.
1: Epica.
2: Ja, het is niet de top 3 van zeg maar, die oploop naar de best. We hebben gewoon 3 bands gekozen. Michael heeft er 1 gekozen, ik heb er 1 gekozen. En we hebben samen
1: er 1 gekozen.
3: Ja. Eigenlijk
1: wat mooi.
0: Bellen Balanced and Free van jullie, is dat niet toevallig?
3: Eigenlijk waren we gewoon last minute.
0: Oké. Okay.
1: Nou, nee,
2: die samen was moeilijk, man. Moeilijk.
1: Ja, dat zal. En dat is niet Epica. Want Epica is van wie?
2: Nee, die hebben samen gekozen.
1: Oh, die hebben jullie toch samen gekozen?
0: Balanced and Free weer.
1: Ja. Oké. Okay. En waarom komen jullie samen dan uit op Epica?
2: Nou, we hebben een aantal keren met Rob van der Loo gewerkt. Vind ik een hele fijne gast. En ik vind Epica... ik heb het eigenlijk gekozen omdat wij in Nederland een hele sterke metal scene in dat genre hebben.
0: Zeker.
2: Eigenlijk van vroeger uit al van The Gathering After Forever.
1: Ja.
2: En heel veel bands die dat goed doen.
1: Ja.
2: Die ook een grote productie neerzetten. En ik denk dat hun op dit moment wel een beetje toonbeeld zijn van die scene. Ik vind het gewoon heel knap wat die gasten internationaal doen.
0: Zeker.
2: En natuurlijk wat Ruud ook met Within Temptation nog steeds doet. Mm-hmm. En en we konden dan nog maar één ding kiezen. En dan vond ik, Epica, omdat het nog steeds actueel is. En gewoon een hele, hele toffe band. Maar het was meer om iets te kiezen wat die scene, of dat gedeelte van de scene vertegenwoordigt. Zeg maar.
1: En waarom Beyond the Matrix, dat nummer heb je uitgezocht, is er nog een specifieke reden voor?
2: We hebben daar een productdemo opgenomen met Rob van der Loo. En het is een van hun bekendste nummers, zeg maar. Dus daarom, een beetje cliché, maar het is een vet nummer. Dus,
1: We gaan luisteren. Epica! Ja.

0: zware jongens.
1: Kink. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elma.

0: We zitten hier met de heren van Infinia Guitars. En uiteraard gaan we het zo hebben over gitaren. En waarschijnlijk gaat er ook nog wat gitaar gespeeld worden. Dus blijf vooral even luisteren. Eerst ga ik naar Sinister toe. Ik kwam getipt door Rick dat er een platenzaak was in Utrecht die wat mooie tweedehands spullen had liggen.
1: Ja, Final 24, Vinyl 24.
0: Ja, daar ben ik ook even heen.
1: Een kleine hidden gem eigenlijk op de Oude Gracht.
0: Ja.
1: Eigenlijk moet het helemaal niet vertellen, hè. Daar gaat iedereen naartoe. Kapen al die platen voor onze neus weg.
0: Ja,
1: maar...
0: jij vertelt het, hè? Ik niet.
1: Maar, maar het is echt een, ik vind het een pareltje.
0: Nee,
1: en het
0: breidt
1: ook steeds meer uit op metal. En ze hebben nu een leuke collectie opgekocht. Dus
0: ja.
1: Heerlijk struinen. Goede prijsjes.
0: Nou, leuk. En daar kwam ik onder andere Sinister kwam ik tegen. Met het album Syncretism, denk ik. Moet het uitspreken, ik heb geen idee. Ik dacht, ik ga er even een nummer van draaien. Van niet van mijn hagenieuwe LP, dat niet. Maar hij staat er wel op in ieder geval.
1: Nice.
2: En Sinister. Wetenschap voor Aard.
0: Jazeker.
1: Yes.

0: Dat was Sinister met Black Slithering Mass.
1: Vind ik niks doet.
0: Ja toch? Ja. Ik moest zelf ook even... Ik was even stil van de golf. Dat ik er goed gedaan.
2: Ja, heerlijk man. Lekker toch.
0: Mooi man. Dat wou ik zeggen. Hey jongens, jullie hebben gaf al aan dat jullie al ooit begonnen met gitaar te spelen. Welke gitaristen maakten op jullie indruk? Laten we beginnen met Michael. Wat was jou echt wel van haar? Dit is toch een beetje een voorbeeld voor me.
3: Ja, toen ik echt begon. Ja, dat is dus begonnen met Jimi Hendrix en dat soort dingen. Het was allemaal nog vrij...
0: Was hij ook de aanleiding dat je überhaupt begon met gitaar spelen? Van het is zo vet, dat wil ik ook.
3: Nee,
0: ik wil een gitaar.
3: Nee, daar had ik eigenlijk niet eens echt een voorbeeld voor. Dat mijn broer deed het en mijn vader deed het. En toen dacht ik, nou ja.
0: Oh, dan doe jij het ook.
3: Ik vind het wel leuk, dus ik ga dat ook doen. Ja. En later is eigenlijk pas een beetje het ontdekken van Jimi Hendrix.
2: Ze liggen dan ook makkelijk voor handen natuurlijk, hè? Even te pakken of zelf uit te
3: proberen. Ik heb eigenlijk nooit les gehad, dus het was altijd voor mijn vader en toen voor mijn broer. Ja. En op een gegeven moment heb je tablatuur en zo. Een beetje zelf aan het klooien geweest.
0: Ja. En heb je voor eens iets gedaan met die gitaar? Behalve dat je nu aan het bouwen bent. Maar heb je in een band gespeeld? Heb je iets zoiets gedaan?
3: Ja, ik heb ooit wel in een band gezeten. Maar toen zat ik nog in de volle emo-tijd. Dat was een beetje de tijd dat het bij mij in die muziek ging. Dus ja, daar heb ik een paar jaar in gezeten. Dat is toen gestopt. En eigenlijk sindsdien nooit meer in een band gezeten.
0: Speel je nog wel gitaar zelf?
3: Ja, ik moet bekennen dat het eigenlijk dramatisch weinig is de laatste tijd. Ja, dat slipt er een beetje bij in. Misschien komt het ook omdat ik dag in dag uit met gitaren bezig ben. Dat dan op een gegeven moment...
0: je eventjes thuis het niet wil?
3: Ja, ik denk er eigenlijk gewoon niet zo meer aan. Nee. Soms dan hoor ik wel een riff en dan denk ik... Oh, die zou ik wel eens willen proberen. Maar eigenlijk komt het er nooit van.
0: Oké. Hoe is het met jou, Daan? Heb jij een voorbeeld gitarist? Van ja, dat vond ik toch wel...
2: Ja, ik denk de twee gitaristen die dan de meeste indruk op mij hebben gemaakt... is Alexi Laiho van Children of Bodom. Toen ik hem zag als frontman. Hippe gast, lange haren. Soleren als een malle, weet je wel. Ja, dat was gewoon... Ik denk sowieso dat hij veel jeugd de scene in heeft getrokken. Voor mij was het echt een mega coole gast. Ik vond de muziek ook heel leuk, omdat er heel veel klassieke invloed in zaten. Yeah. Dus dat is één. En iets later Michael Romeo van Symphony X. Ja, dat is mijn all-time favorite. Ja, is gewoon een baas.
0: Ja. Als ik kijk op Daan van Dijk... Nou, er zijn natuurlijk meer hondjes die Vicky heten. Maar een Daan van Dijk... heeft in Beaver Store.
3: Beaver?
0: Ja, vond ik mooier.
2: Ja.
0: Klopt dat? Is dat de Daan van Dijk?
2: Ja, dat is hij wel. Maar dat is Thomas Langeleeuw.
0: Ja.
2: Ja, kijk. Ik... tuurlijk, je zit altijd in een periode, denk dat iedereen heeft, dat je denkt van, ik wil gewoon gitarist worden, weet je wel. Dus ik heb een tijdje aan bandjes getrokken. Maar wat ik eigenlijk het leukste vind, is gewoon om er een goede hobby aan te hebben. Wat ik zeg, ik heb dan in een Iron Maiden tribute en een hard rock heavy metal band gezeten. Dat vind ik leuk om te doen. Dat is waar mijn hart ligt. Mijn eigen muziek en zo zou ik ook niet meer doen. En ik heb nooit, ik had het nooit nagestreefd, omdat mijn hart ook heel erg bij de industrie lag. De gitaarindustrie, zeg maar. Dus daar was ik vooral heel veel mee bezig. Nog steeds. Dus ja, niks. Ik heb niks gedaan wat enige indruk heeft gemaakt op iemand.
0: Wil jij nog gitaar? Of doe jij er ook niet zoveel mee?
2: Ja, ik hoop nog heel, heel erg dat mijn oude band, die nou niet actief is, weer op gaat starten. Dat zou ik heel graag... Ik wil gewoon heel graag met Dio, Iron Maiden en Judas Priest. Dat vind ik gewoon vet om te doen. Dat zou ik achter elkaar weer doen. Maar voor de rest heb ik het zo druk met mijn werk. Dat gaat voor mij dag en nacht door. Dus daar ligt mijn focus.
0: Dus is het gewoon een wonder dat je gewoon hier zit eigenlijk?
2: Anders had ik waarschijnlijk op mijn laptop dingen aan het regelen geweest. Dus het is geen wonder, maar ik ben een basic baasje, ja. Jazeker.
4: Maar mooi, dat is mooi.
0: Ja, nee, absoluut.
4: De business gaat goed.
2: Ja.
0: Wat was jouw eerste serieuze gitaar?
2: Oh, mijn eerste serieuze gitaar. Dat is een Gibson geweest.
0: En waarom een Gibson?
2: Ik werkte, ik liep stage in een muziekwinkel en daar werd een rode Gibson WRC ingeruild.
0: Oké.
2: En dat staat voor Wayne R. Charvel. Die heeft één keer Gibson een gitaar gemaakt. Het was een superstratachtig ding. En toen ik dat ding zag, dacht ik van, dat wil ik hebben. Dat vond ik zo'n te gekke gitaar. En aan het eind van mijn stage heb ik die gekregen. Omdat ik mijn stage heel goed had gedaan. En dat was denk ik mijn eerste serieuze gitaar.
1: Dat vertigde die ook.
4: Dat is wel tof.
0: Ja, ja, dat maar... hebben ze wel heel erg goed gedaan. Dan.
2: Ja, ja, ik deed
0: wat aardig... heb je allemaal gedaan eigenlijk?
1: Ja, precies.
0: Eerst was een Gibson en dat was een krijgertje.
2: Dat was een krijgertje.
0: Heb je ook op een gegeven moment er zelf een gekocht?
2: Ja, en als je dan...
0: Wat was dat dan? En waarom koos je voor die?
2: Ik denk dat mij... Ik heb zo enorm veel gitaren gehad. Maar ik...
0: Ook heel veel soorten merken?
2: Ik heb alles wat leuk is, heb ik wel gehad.
0: En ja. wat is het dan op basis wat leuk is? Of wat goed klinkt? Of waar koos jij op?
2: Ik had heel erg altijd de neiging om dingen te willen ervaren. Omdat ik, toen ik in de winkel stond, kwamen heel veel mensen binnen van, ik noem maar iets. Ik heb een oude Fender Bassman gehoord. Zo vet. En dan testen ze een nieuwe Bassman. Ja, die klinkt niet als die oude. Heb je ooit echt getest een oude? Ja, nee. Ik heb hem op YouTube gehoord. Nee. En ik wou het allemaal hebben gehad, zodat ik het had ervaren. Dus ik heb heel veel oude Gibsons, oude Fenders, een hele hoop oude amps, maar ook... Ik heb Mayones, ESP's, Charvels, alles wat vet is, heb ik gewoon willen hebben. En ook weer vrij snel verkocht, maar wel ervaren. En ik denk de eerste gitaar die ik echt heb gekocht van mijn eigen centen was waarschijnlijk een BC Rich. Een Warlock.
0: Een BC... Zo'n vet. Zo'n foute Warlock.
2: Ja, waar je zo iemand aan kan rijgen. Dat vond ik vet.
0: Is er ook een gitaar die je nooit verkocht hebt?
1: Goeie vraag. Ja,
2: ja ik heb een aantal gitaren die ik niet kan verkopen.
0: Waarom niet?
2: Omdat ik er twee heb met de namen van mijn kinderen erin. Ik heb drie kinderen. Ik heb één gitaar heb ik zelf gebouwd. In Australië heb ik een gitaarbouwcursus gedaan. En die is voor een van mijn dochters. En voor mijn eerste dochter heb ik een gitaar laten maken met haar naam erin. En voor mijn middelste zoon heb ik ook een gitaar laten maken met zijn naam erin. En de kleur is een match met de kleur van zijn oog. En freak stuff.
1: Gewoon, vet. Ja. Ja, ik ben helemaal onbehoord. Helemaal goed.
2: Ja. Ja, dus okay. Die kan ik nooit verkopen.
0: Nee,
2: maar,
0: dat begrijp ik.
2: De rest is een altijd wisselend geheel.
0: Ja. Hey Michael, wat maakt een gitaar nou echt goed?
3: Ja, wat maakt een gitaar nou echt goed? Ik ben altijd vrij nuchter in, denk ik. Ten eerste vind ik dat hij er vet uit moet zien. Dat maakt hem goed of slecht natuurlijk. Maar als je hem vast hebt, dan voel je het vaak wel. Als je begint te spelen...
0: En wat voel je dan voor een leek? Luisteraar, niet iedereen heeft de gitaar vastgehouden of verschillende soorten. Wat voel je dan?
3: Hoe ik het altijd ervaar is dat je toch al gelijk... Je krijgt gelijk een riff in je hoofd. Dat je denkt, dit is vet.
2: Inspirerend.
3: Ja, als ik dat ermee heb, dan vind ik het een goede gitaar. Als ik dat niet heb, dan denk ik, oké, leuk. Maar
1: als je handen vanzelf beginnen te bewegen. Dat,
2: En je kan hem niet gelijk iets.
4: Het uitnodigt ook om te spelen.
3: Ja, het nodigt uit en het gaat gelijk verder. En voor je het weet,
0: en is het een kwestie van zien of is het een kwestie van voelen?
3: Nou ja, bij mij begint het wel als ik hem zie dat ik denk, die wil ik wel eens even proberen. Als ik het er niet vet uit vind zien, dan moet ik zeggen, dan probeer ik het eigenlijk niet.
0: Oké. En is ook een grootste misvatting die gitaristen kunnen hebben?
3: Een grote mis... Nou ja, misschien dat ik dan wel weer wat vijanden maak, maar...
0: Dat is leuk, dat is prima.
3: De grootste misvatting, wat ik vind, is denk ik altijd wel dat gewichten en toon. Heel veel zeggen, het moet lekker zwaar, het moet lekker veel toon. Je hebt een gitaar, die is super licht en die klinkt ook te gek.
1: Dat heb ik juist met hele lichte gitaren die ik dan heb.
3: Nou ja, het ligt er ook misschien aan wie je spreekt. Maar ik heb altijd, toen ik in de gitaarwinkel werkte, al heel veel mensen. Ja, lekker zwaar, lekker veel toon. Ja goed, je hebt natuurlijk meer van die mythes.
2: Ik denk dat de grootste misvattingen ook meteen het grootste discussiepunt is.
3: Ja.
2: Zit de toon in het hout? Of zit het in de elektronica?
3: Dat is de eeuwige discussie
2: natuurlijk.
0: Hout of is het de... Of een combinatie? Kan dat ook nog?
2: Vaak kiezen de mensen een kant.
1: Maar dat is, want ik ben het met je eens. Hè, want ik heb heel veel voorbeelden gezien dat gewoon een pick-up in een pallet klinkt ook prima.
3: Ja.
1: Een echte pallet, hè? Zo'n hele grote pallet. Zo'n gast die heeft er een, toch? Die heeft er gewoon een nek opgezet en een elementje erin. Hoe zo'n toon moet.
0: Yeah.
1: Maar als ik mijn pick-ups verwissel en in een andere gitaar zet, dan denk ik, deze pick-up klinkt gek. Dan zet ik in die gitaar en dan klinkt het ineens gewoon niet vet. Dat zal toch wel echt een combi zijn.
3: Ja, dat
0: lijkt me ook het meest logisch.
2: Maar ook wat je ziet. Als je gitaar vet vindt, je wordt ook duidelijk.
0: Dat
4: doet ook wat met je.
2: In de winkel waar ik heb gewerkt hadden we een spiegel dat mensen toch nog op het laatst even konden kijken of je goed uitzag. Is toch belangrijk?
0: Ja, absoluut. Ik dacht, zit vast een muziekje erin. En dit is een Engelse band, maar twee Nederlanders erin.
5: Dan mag het.
0: En dan mag het wel eens, ja, toch?
5: Absoluut.
0: Ja, dat vind ik ook. En één moet eigenlijk ook een keer in ons show, misschien allebei wel in de show komen. Gaan we nog een keer regelen. Ik heb ze 06 nummer gekregen van Sid, denk ik. Goed, we gaan even luisteren naar Praying Mantis.
1: Oh, yes. Sentiment.

0: Dat was Praying Mantis. Met onder andere J.C. Kuipers
1: John
0: op zang.
1: Kuipers.
0: Ja.
1: Hans in Zand.
0: Ja, Hans in Zand inderdaad. De drummer. En,
1: een mooie Nederlands inbreng. Doen goed hoor. Praying Mantis.
0: Ja,
1: volgens mij hebben ze binnenkort een jubileumtour. Ik denk 40 jaar.
0: Oh, dat zal vast zijn.
1: Ja, oude band.
0: Ja. En vooral in de jaren 80 was het wat minder. Je had natuurlijk de New Wave Bridge Heavy Metal, daar hoorden zij een beetje bij.
1: Ja.
0: Maar ze zat wel aan de rockkant.
1: Ze zitten aan de zachtere kant.
0: Ja.
1: Ja.
0: En, maar ik vind dit is van een ene laatste plaat volgens mij.
1: Die hoezen zijn altijd schitterend.
0: Ja, klopt. En ik vind dit een ontzettend vet nummer zelf.
1: Cool.
0: Goed, het ontstaan van Infinia. Ik las dat er een gitaarbouwer is. Genaamd, even kijken, Simon Padalka. Het zegt mij niet zoveel, maar jullie waarschijnlijk alles. Die verkocht, vooral in Rusland, las ik.
2: Vette
0: en in
2: dingen, ja.
0: 2015 ging hij contact zoeken met een band buiten Rusland. Dat werd Protest the Hero.
1: Ja.
0: En hij dacht, even kijken of die mensen interesse hebben als ik een gitaar voor ze ga maken. En gratis. Ja, ik denk dan welke mensen zeggen, alsjeblieft, flikker op in die zooi. Maar goed, hij was verrast dat ze dat wel goed vonden. En, en zo is deze Simon Padalka begonnen in Rusland. En uiteindelijk is hij naar Canada, geloof ik, gegaan. Klopt dit verhaal zo een beetje als korte intro?
3: Ja, dat klopt heel aardig, ja.
0: En deze Simon Padalka. Ja, hoe kennen jullie hem?
3: Vanuit onze passie voor gitaren. En eigenlijk, hij is een waanzinnige gitaarbouwer. Hij wordt door veel mensen echt gezien als een van de beste ter wereld.
0: En waarom is dat?
3: Michael, jij bent de gitaarbouwer hier. Waarom is hij...
2: Ja, zijn...
0: Wat maakt hem nou zo goed?
2: Nou, zijn oog voor detail is echt spot on. Eigenlijk, ja, hoe moet je dat uitleggen? Zijn gitaren hebben vaak hele mooie hoeken en hele mooie shapes. Zijn inlegwerk, het is allemaal... Alles
0: ook even foto's. Er is ook een YouTube-filmpje volgens mij, waarin hij versneld een gitaar aan het maken is.
2: Ja.
0: En je ziet wel dat inderdaad het begin een vrij plat stuk hout. En hij maakt allemaal curves en zo maakt hij erin.
2: Ja.
0: En daar vind je hem heel goed in?
2: Nou ja, zeker. Op YouTube staan een aantal filmpjes. Dat is ook uit de tijd dat ik hem echt nog fanatiek volgde. En dan zie je inderdaad hoe hij dat met de hand, met handgereedschap eigenlijk aan het maken is.
0: Ja.
2: Wat ongelooflijk moeilijk is. Hij laat het vrij makkelijk eruit zien, maar dat is het echt niet. En het eindresultaat, het is echt spectaculair.
4: Maar kijk, het is gewoon kunst.
2: Het kan je smaak zijn of niet.
3: Nou,
0: Je gaat nu een foto naar het zien. Het ziet er inderdaad ook, de art van de fotografie helpt ook. Maar het ziet er inderdaad kunstig uit.
2: Ja,
0: het is bijna een soort kunstwerk.
2: Het
0: is ook een gitaar.
2: Ja.
3: Ja, hij balanceert heel erg tussen het artistieke en het mainstream. Daar heeft hij altijd een strijd mee.

0: maar.
1: Ja.
0: En sommige mensen vinden dat artistieke heel mooi. Mij doet dat wat minder. Ik vind zijn mainstream modellen vonden wij heel erg mooi. Maar zijn, wat Michael zegt, zijn oog voor detail en zijn inlegwerk en hoe hij alles met de hand doet is gewoon een uniek hoog niveau. Dus ja, wij waren echt fanboys van Simon. En telkens als wij op het werk zaten, dan werden de foto's gedeeld en de laatste dingen besproken van wat Simon nou al had gemaakt.
1: Ja, ja, ja. En deze Simon met zijn Padalka guitars dacht, ik ga stoppen met deze serie volgens mij. Of hij had nieuwe plannen.
0: Ja.
1: En toen dachten jullie, hey.
0: Nou, het liep op het werk zo hoog op dat wij iedere week over Padalka praten. Onze baas er een beetje.
1: Want jullie zijn ook collega's ook voor.
0: Ja.
1: Jullie kennen elkaar al. Oké.
0: Dus onze baas een beetje er ziek van werd. En op een gegeven moment hebben wij een ordervorm van Padalka gewoon op zijn bureau gelegd tussen zijn papieren. En toen kwam hij van, jongens, wat is dit? Ik zeg, dat is jouw Padalka ordervorm. Hij zei, ja, nou is het genoeg. Ik hoor alleen maar Padalka. Bestel het maar. Serieus? Ze zetten maar een paar in bestellen.
1: Hoeveel?
0: Huh? Ja, ja. Nou, we mochten er twee spekken, dus we hebben er twee ingezet. Anyway, wij waren fanboys en op een gegeven moment kregen wij een telefoontje. Was ik aan het praten met Simon en toen zei hij, toen de oorlog begon in Rusland, zei hij van, ik heb een beslissing moeten maken om mijn werkplaats te verkopen en ik ga verhuizen naar Canada.
1: En je had hem aan de lijn?
0: Nee, ik had hem op de chat, zeg maar. Ik heb hem wel een paar keer gewoon gesproken, maar hij zei ja. Dus ik ga naar Canada.
1: En waar kennen jullie elkaar dan van? Jij bent gewoon een messenger, ik ga hem eens benaderen?
0: Nou, omdat wij die gitaren bij hem in order hadden staan. Ja, ja, ja. Dus ik had gewoon contact gehad met wat wij wouden. En en toen zei hij van, dus ik moet vertrekken, ik ga naar Canada. Ik zei, dat is heel erg. Hij zei, dat heeft een nagevolg, want dat wil zeggen dat ik jullie gitaren nooit meer kan maken. Ik zeg, nou ja, dat is heel spijtig, maar dat is niet het ergste. Het ergste is dat er oorlog is. Ik zeg, als je wil, dan kan ik je in contact brengen met Dingwall, met Sheldon Dingwall, waar wij distributie voor deden. Ik zeg, en wellicht kan hij jou daar weer terug in de gitaarscene krijgen. En toen zei hij van, nou, doe de moeite niet. Ik heb al een baan bij hem als masterbuilder bij Dingwall. En Dingwall is een enorm hoog aangeschreven basmerk. Dus toen is hij naar Rusland gegaan. En daarbij heeft hij eigenlijk zijn oude catalogus.
2: Naar Canada nu, toch?
0: Naar Canada. En daarmee heeft hij zijn oude catalogus afscheid genomen van zijn oude catalogus. Hij zei, ik ga alles opnieuw doen. Ik ga alles opnieuw ontwerpen. Ik wil een verse start. En toen hebben wij eigenlijk de rechten van al die modellen hebben wij van hem overgenomen. Want wij vonden een aantal van zijn oude modellen zo mooi. Dat we zeiden, ja, maar je kan er niet niks mee doen. Hij zei, nou ja, als we iets... Zijn vrouw had de rechten. Hij zei, ja, moet ik met haar spreken. Als je iets overeenkomt, dan ja, kun je die rechten misschien bemachtigen. Dus omdat wij zo'n enorme fanboys waren, zijn we samen gaan zitten en hebben we gezegd van, kunnen we daar iets mee? Kunnen we die gitaren niet op een of andere manier opnieuw gaan maken met steun van Padalka, dat we die opnieuw in de markt gaan zetten?
1: Want hij maakt die dingen natuurlijk handmatig zelf.
0: Juist.
1: Dus als hij ermee stopt, is het natuurlijk wel een mooi model. Maar hoe ga je dan zelf dan zorgen dat je zulke mooie modellen in elkaar kan maken?
0: Nou, dat is nog wel grappig. Wij hebben dus de gitaar van Protest the Hero gekocht. Hij origineel had gemaakt.
1: Waar we net over hadden. Die hij inderdaad aan hun had geschonken. Die hebben jullie.
0: En die hebben wij moeten kopen. Als ik je weet dat hij hem gratis had gekregen. Nee.
1: Ja.
0: We hebben heel veel geld voor moeten betalen. We hebben twee Padalka's moeten kopen. Om ze vervolgens te gaan namaken. Ja. Want hij deed dat allemaal uit het kopie. En heel veel dingen waren ook net anders. Dus we hebben twee gitaren gekocht. En die zijn we gaan analyseren. Uit elkaar halen. Op tekening zetten. Kaptekening van maken. Om uiteindelijk die dingen weer uit te gaan brengen. En toen moesten we in één keer een merk maken. We wisten wat we zouden willen. En nou moesten we in één keer een heel plan eromheen bedenken. En kijken of dat levensvatbaar was.
1: Ja, snap ik. Parkeer die even. Dan gaan we nu naar gewoon weer muziek draaien, jongens.
3: Een nummertje draaien.
2: Right.
1: Ja, de nieuwe plaat van Soulburn. Kennen jullie hem? Ik heb al een paar keer een nummer gedraaid. Dus als het goed is, heb je hem hier al een paar keer gehoord.
2: Hele goede recensies.
1: Ja. Het is een heel afwissende plaat ook. En ik dacht, laat ik eens even een nummer draaien van Soulburn. Ik draai het nummer, weet het ding, en we hebben hem staan hier. A Pyramid Absurd.
3: Right.
1: Cool. Ja.
2: Yep.
1: Let's go.

0: Distortion.
1: Hallo zware jongens.
2: Kink. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Dames en heren.
1: Opgelet.
2: Ja, ik ben weer terug.
3: Ja, dames
2: en heren. We moeten dat saboteren.
1: Ik zeg gelijk saboteren. Gelijk ding ding ding. Bel, bel, bel. Oké.
3: Hey, mensen, even door wat, om je weer te horen.
1: Door wat digitale probleempjes. Zijn er inderdaad, we zijn achter de schermen druk bezig om de concertagenda weer helemaal op de date te maken.
3: Ja,
1: nog beter. Nog beter.
3: Er zijn
1: nog
3: issues.
1: Er zijn wat kleine issues, maar
2: de tijd komt er al bijna op, hoor.
1: Ja, oké. Maar ik ga even van wal steken.
3: Nou, heel goed.
1: Ja, we gaan beginnen met 17 juli. Kaluna Ommen. Van den Berg speelt daar. En 187 Musicon Den Haag.
2: Hey, je vergeet de tijd.
4: Maar die staat er niet bij.
1: NK Gunten 2026. Er staat geen tijd bij. Ja, moet gewoon op je klokje kijken dan. 187 Tilburg Metal Fest. Hey, Rick, jij moet spelen met Martin.
4: Oh ja, echt hoor.
1: Met N, Race Plate Messiah.
2: Ja. Hoe laat, Rick?
4: Van 17:15 of zo.
1: Ja. Wie speelt er nog meer? Want ik zie alleen maar twee bandjes daar staan.
4: Ik heb altijd een Nederlandse
1: band. Tilburg Metal Fest. Mensen, check even het affiche. Er staat vast wel wat leuk bij. Oh, nice. 24/7 Sounddog Breda. Mario's Metal Mania presenteert Tigers of Panting.
4: Met een
1: RVH-project.
3: Ja. Oh, dat is leuk, Tigers of Panting.
1: Oké. 24/7 Beuk, Barendrecht, Baruch en Tour. De Beuk met Live Heart Bootkings presenteert Shutdown, Fatal Move, From the Heart en Spear. Steenwijk, Buzen waarschijnlijk, Stonehenge Festival, die aan die kant, Stonehenge. De Grons in Gouda, Sayas EP Release Tour, 25/7 is dat. En dan 29/7 Café Rocks Amsterdam, wederom Sayas. Een tip voor de mensen die van een beetje duistere muziek houden. 22 en 23 augustus is mijn verjaardag ook, hier in de DB's. Duister Collectief. Check dat affiche even met hele gave dingetjes. Waaronder terzijde hoorde.
4: Gratis de Rico.
1: G-Aura. Doodsgestadig.
3: Tracteerd bier. Zit hier?
1: Je mag mij tracteren. Ik ben jarig. Verdorie.
4: Allemaal op de gastenlijst.
1: Het was leuker even terug te zijn.
3: Ja, dat wel, toch?
1: Ja, dat wel.
3: Is die weer 3 weken niet meer, denk ik.
2: Waar is die fucking spekkoek?
3: Svit zou spekkoek meenemen, maar toch niet.
1: Nee, komt goed.
3: Oké.
1: Ik ga gelijk een disclaimer ingooien.
3: Wij gaan naar onze Mike. Zijn er klaar voor?
5: Test 1, 2, test. Hallo Mike. Oh, wacht, ik ben er al.
6: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
5: Je mag weer meegaan, samen met de Loodzware Boys. Maar jij thuis mag ook meegaan wat er deze week uit mijn platenkast is gevallen. Het is vandaag een band uit Utrecht. Eigenlijk een duo. Ze komen in Nieuwegein en Utrecht. Misschien zijn ze wel bekend in de DB's.
4: Two Brothers.
5: Zou je misschien aan Sydney moeten vragen. Ze maken instrumentale metal.
4: Oh, nee, dan
5: de categorie is avant-garde metal.
2: Ja, weet ik het toch helemaal niet.
5: Eén plaat gemaakt.
3: Nou.
5: Die heb ik hier.
2: Ja, ik geef het op.
5: Hij is uitgebracht op 12 november 2021. Pak er even
2: weer de hoesje
5: erbij. En dan zie ik dat het is een duo natuurlijk. En misschien heb je al een idee. Dus ik zou zeggen, eerst een schot voor de boeg. Laat maar komen.
3: Kansloos, Mike.
4: Ja, ik heb geen idee.
3: Utrecht, twee man, avant-garde, instrumentaal.
5: Ja, in 2015 dus bij elkaar gekomen. Hebben ze de handen in één geslagen, deze twee. En in 2021 de enige plaat uitgebracht tot nu toe. En die plaat die is opgenomen door de drummer die ze destijds hebben ingehuurd. Want de twee heren die de band vormen, die bespelen niet de drums. Verder zie ik dat de plaat is gemasterd door Colin Marston. En de mix is gedaan door de gitarist van het duo van de band.
4: Ik ben
5: gaan we naar
4: nog
5: het artwork. Die is gemaakt door Joost Vervoort. En ik zie een wit kader. En in het witte kader staat bovenin de naam van de band. Onderin het kader staat de naam van de CD.
4: En dat dan groeien,
5: in het midden een blauwe schilderij. Een 8 zie ik daarin. En in het bovenste rondje van de 8, maar misschien is dat mijn perceptie, zie ik een gezichtje. Nou, heel veel meer informatie heb ik niet.
3: Kansloos.
5: Hebben jullie nog een idee?
1: Michiel van der Werf heeft hem gemasterd.
4: Michiel van der Werf heeft hem gemasterd, zegt hij.
5: Instrumentale muziek.
3: Instrumentale metal.
5: Het is een
3: geen
5: duo.
3: Geen idee, Mike.
4: Voor de CD
5: namen ze in dienst Michiel van der Plicht als drummer.
4: Ja.
3: Okay.
5: En op gitaar is er dan Michiel van der Werf. Hij deed dus ook de mixing van de plaat.
4: Ja, had goed, zeg.
5: En op
4: welke
5: bas en synthesizer Matthias Ruigrok.
2: Ik weet het nog niet.
4: Nee.
3: En dan moet jij de plaat raden, City.
5: Ik heb het idee dat ik allemaal vraagtekens zie.
1: Ja, dat kan wel. Heb je eindelijk
5: de band
1: iets goed,
5: van
1: dienst
5: van vandaag is Prospectors, uit Utrecht dus. En hun plaat heet Proven Land. En het is dus instrumentale avant-garde metal. En
4: ik heb nu van
5: de plaat gaan
1: draaien.
5: Prospectors, en dit is Reveling Motion.
1: Oh ja, dat is
3: dankjewel.

0: Nou, ja. Jongens, jij wordt niet rustig van...
1: Nee, je wordt niet heel erg rustig van die muziek, hè? Nou, in vergelijking met wat je eerder draaide.
0: Net dat klopt. Ja. Ik moet zeggen, ik ben zelf nooit heel erg van instrumentaal.
1: Oh,
0: een nummer, prima. Een heel album vind ik altijd best wel vaak een lange zit. Maar hier gebeurt wel veel in.
1: Er gebeurt heel veel.
2: Wel tof om te horen.
0: Dat vind ik dan wel gaaf.
1: Technisch ook past.
2: Heel tof om te horen hoe breed Michiel van der Plicht kan inspelen.
0: Ja, zeker.
1: Je kan alles, toch?
0: Zeker.
2: Ja, eigenlijk ben je gewend dat hij alleen metal doet, hè? Dan,
0: ja, nee, ik vind het... Ik kan het wel waarderen, dit. Ik ken het trouwens niet. Nieuwsfeitjes. En dankjewel,
1: Nieuwsfeitjes. Weinig.
0: Goed, nieuwsfeitjes.
1: Volgende week ook al een beetje komkommertijd.
0: Dat komt me goed
1: festivals,
0: uit.
1: Festivals.
0: Ik zou zeggen.
1: Releases. Maar,
0: begin maar.
1: Twee dingetjes had ik even. Ik zag dat Jason Newsted was de tour begonnen. Die had natuurlijk ook aangekondigd dat hij kanker had. Dus die heeft dat verslagen. Goed nieuws. En hij is 1 juli heeft hij zijn Amerikaanse tour afgetrapt. Ja.
0: Hij had de kanker, oké.
1: Ja, ja, hij is nu kankervrij bevestigd. Dus,
0: Nou, dat is een goede bericht.
1: Positief nieuws, zal ik maar.
0: Ja.
1: En voor de boekenlezers onder ons, Black Sabbath heeft een first ever official boek aangekondigd. Met hele bijzondere foto's natuurlijk van Ross Helfin, volgens mij. En diepte interviews met alle 4 originele leden. Het heet The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter. En het documenteert eigenlijk de hele geschiedenis van de band. Vanaf de formatie in Birmingham. Tot natuurlijk het einde. Ook van Back to the Beginning eigenlijk. Weet je wel, die show ook in Birmingham. De final show van Ozzy. En er is ook een super deluxe signed metal edition. 200 genummerde kopieën. En dus gesigneerd. En die gaan voor 950 Engelse ponden over de toonbank.
2: Cha-ching.
1: Exclusief shipping kosten. Dat kan niet wel ook.
0: Okay.
2: Ja.
0: Dat zijn mooie
1: maar
0: prijzen.
1: Wel een mooi boek, lijkt mij.
0: Ricky?
1: Yes. Ja?
0: Zometeen gaan wij wat gitaar spelen hier. En dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat klinken. Maar eerst nog even naar de heren van Infinia.
1: Ga jij
0: mee,
2: zeker.
0: We gaan even naar de heren van Infinia. Daan, wat is eigenlijk jouw rol, even kort? Binnen Infinia, wat doe jij?
3: Ik trek de kar bij Infinia. Dus dit is mijn fulltime job eigenlijk.
0: Ja.
3: En ik trek de kar. Ik trek alles eigenlijk.
0: En jij, Michael, wat is jouw rol?
2: Zeuren?
4: Kwaliteit. Bekritiseren. Nee, ik ben gitaarbouwer zelf. Dus ik bekijk de gitaar als ze binnenkomen. Bedenk hoe je bepaalde kleuren moet maken. Hout inkopen. Selecteren. Dat is eigenlijk de mooie dingen.
0: Ja, precies. Ja, de leuke dingen. Ja. En Daan mag de...
2: Ja. Ja, vet toch?
0: Administratie doen, zeg maar.
4: Ja, Daan bedenkt het vaak en ik moet zien hoe we het kunnen maken.
0: Hey, hoe belangrijk is hout?
4: Ja, het is een gevoelig onderwerp, maar ja, heel belangrijk, uiteraard.
0: En wat voor soorten hout zijn ideaal voor de gitaar? Kun je elk houtsoort gebruiken?
4: In theorie, ja. Of het allemaal goed uitpakt, nee.
0: En wanneer pakt het niet goed uit, omdat het dan breekt? En wanneer pakt het wel goed uit, omdat het mooi klinkt?
4: Ja, er bestaat natuurlijk ongelooflijk veel verschillende soorten hout. Maar het een is heel stabiel en het andere is rubber, bij wijze van.
0: Waar let jij op? Wat is voor jou een belangrijk hout? Wat vind jij eigenlijk het tophout?
4: Nou, als ik kijk naar een gitaar in het algemeen. Het hout voor een hals, dat moet gewoon heel stabiel zijn. Het moet goed voor kwaliteit zijn, het moet droog zijn.
0: Heb je het ook nat dan? Of,
4: als je een boom kapt, dan is het vers. Dan
0: ja, ja, ja. Het moet een beetje belegen hout zijn.
4: Ja, ja.
0: Gedroogd.
4: En, ja, en dat duurt heel lang.
5: Kijk je ook naar de nerfdichtheid van het hout?
4: Op akoestisch zou je dat wel doen, ja. Elektrisch is dat naar mijn mening iets minder van belang. Goed, kijk, je wil natuurlijk ook geen nek gemaakt van een stuk hout dat 2 jaar in zit. Dat wil je ook niet natuurlijk.
5: Nee, absoluut niet.
4: Maar dat is meer voor akoestisch, ja.
5: Oké.
4: Elektrisch is natuurlijk meer een grof gezegd een blok hout. En dan maak je een gitaar uit.
0: Ja.
4: Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt vaak een top, noemen ze dat. De voorkant heeft vaak een mooi printje. Dat is natuurlijk esthetisch. Het heeft ook wel een doel, maar voornamelijk esthetisch. Maar de body en de nek, het fretboard, dat heeft wel een functie in die zin dat het resonant moet zijn. En de nek moet heel stabiel zijn. Hetzelfde als het fretboard moet ook stabiel zijn. Er gaat metaal in, dat zijn de frets. Hout werkt. Het hout is droog, maar in principe in de lucht zit vocht. De luchtvochtigheid, als dat heel hoog is, hout gaat werken. Dus een fretboard zet uit.
0: Ook als je het flink dicht lakt, dan gaat het nog steeds werken?
4: Ja, er zit altijd wel ergens waar het er toch in komt.
0: En een fretboard is ouder hout werkt minder dan nieuw hout? Of ja, maakt het ook niet uit?
4: Ja, zeker. Maar dat wordt steeds zeldzamer.
0: En wat van hout ben je naar op zoek? Vooral oud hout? Ben je op zoek naar nieuw hout? Welk houtsoort moet het vooral zijn?
4: Nou, in principe, voor een fretboard bijvoorbeeld gebruiken wij eigenlijk Ridgelite. Dus dat is in principe is dat een kunstmatig hout, als het ware. Om het even simpel te omschrijven.
0: Composite. Oh, dat is gewoon gefabriceerd hout?
4: Eigenlijk wel, ja. Maar het is heel mooi zwart.
0: Is het dan restjes hout en maken ze iets nieuws van? Of?
4: Ja, ik weet niet helemaal hoe ze het maken. Het is in principe
3: Het is een composiet materiaal.
4: Ja, vermengd met een hars. En daar maken ze hele grote platen van, eigenlijk. En die in ons geval maken wij daar fretboards van.
0: Ik wil nog even één ding weten voordat we naar een nummer gaan. Waar zit het prijsverschil in tussen 800 en een 5000 euro gitaar?
4: Tegenwoordig heel vaak land van herkomst is gewoon een
0: ja,
4: een enorme rol daarin. Maar natuurlijk ook de kwaliteit van zo'n gitaar.
3: In Europa willen wij vaak een heel hoog afwerkingsniveau. De neckpocket moet poepie strak zijn. Alle lak moet 100% strak zijn. En dat afwerkingsniveau krijg je niet uit overseas production. Dat kan niet. In die landen kunnen ze niet produceren wat wij als ultieme kwaliteit in Europa zien. Dus dan zul je dichter bij huis moeten zoeken. Maar dan wordt het duurder. Hout is duurder, omdat niet alle houtsoorten hier groeien. Dus dan moet je al gaan importeren. Mm-hmm. Arbeid is duurder. Maar uiteindelijk kun je dan wel een perfecter product maken.
0: Ja. Maar even, als de heren hier aan tafel, Rick en Rutger, die spelen gitaar. Als zij geblinddoekt een gitaar in hun handen krijgen, kunnen zij daarop spelend en horen zeggen, ja, maar dit is een gitaar, nou, ik denk die wel 8000 euro is. En dit is een gitaar, nee, deze is 1000. Je ziet niks. Hoor je dat? Voel je dat?
4: Dat kan, maar er zijn wel goede, goedkope gitaren. Maar meestal zijn ze niet zo recht uit de doos. Die hebben vaak wel wat liefde nodig om dat een beetje te bevorderen.
0: En de jongens hier aan tafel. Rutger, zou jij een idee hebben wat je in je handen hebt?
2: Nou, ik kan,
0: geblinddoekt?
2: Ik ben heel erg weg van één merk, ESP. Daar kan ik wel heel veel aan voelen, ja. Alleen, als ik een oude, goedkopere gitaar tegen een tegenwoordig geproduceerde, veel duurdere gitaar neerzet, dan denk ik niet dat ik het verschil blind zou kunnen gaan voelen. Want
0: of vroeger, horen?
2: Vroeger waren ze toch wel beter gebouwd.
3: Ja, heeft het niet ook te maken met wat je allemaal hebt kunnen vergelijken? Misschien ook in je carrière.
2: Ja, ook maar ik bedoel,
3: Ik heb daar gespeeld.
2: In het merk, als ik nu een oude LTD pak van jaren 90 en ik zet hem tegenover een standaard E2-lijn van nu die 5 keer zoveel kost, dan zijn er behoorlijk wat van die goedkopere van vroeger die het winnen.
0: Nou, gaan we proefondervindelijk hier even testen, de gitaren. Maar eerst gaan wij naar een nummer die je hebt aangereikt, Rutger. Vertel eens even.
2: Nou ja, ik heb niet het nummer aangereikt, denk ik. Ik heb de plaat aangereikt en jij ging er iets uit kiezen.
0: Oh, dat weet ik allemaal niet meer. Is dat zo? Die band Iapetus. Iapetus, hoe spreek je dat uit?
2: Goeie, ja.
0: Peters,
2: ja, heel goed gedaan, geen idee. Maar ik ken eigenlijk de heren via gezamenlijk vrienden. En aangezien we allemaal voorliefde hebben voor Japan. En zij vertrekken de dag na onze uitzending op tour naar Japan.
0: Aha.
2: Daar zullen zij gesteund worden door onze welbekende Willem.
4: Willem.
2: Willem Stapelboek.
0: Ja, van Willems Wondere Weiland.
2: Ja.
0: Wat dit jaar voor het eerst niet meer is. Na een 30 jaar, geloof ik.
3: Nee, gemist eigenlijk, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat is helemaal niks.
3: Wat nu een beetje geweest, meestal rondom voetbal en zo.
2: Eerste weekend van jullie.
3: Ja.
0: Goed, we gaan luisteren naar Iapetus. Weet je iets van de band af, behalve ze naar Tokio gaan? Ja. Wat voor muziek maken ze?
2: Ik weet eigenlijk verder net zoveel als jij.
3: Dus maar ze storen toch met Willemse band, ook Ranningen. Is dat
2: ze gaan
3: ik dacht dat dat black metal
2: ze gaan rondom Tokio gaan zij een aantal shows doen, inderdaad. En ze vertrekken dus morgen. Dus
0: nou,
2: heel veel
0: goed.
2: Succes hier. Ja.
3: Succes als je luistert.
0: En dan gaan wij ons laten verrassen wat ze muziek zijn dan maken. Ja. Want we weten het allemaal niet. We gaan luisteren naar, ik heb uitgezocht.
3: Wat nieuws?
0: Klein. Spreek nou uit, Ricky.
3: Climan.
0: Climan.
3: Zo, denk ik.
0: Geen idee ook.
1: Moet ik het zeggen? CLI-MENE.
2: CLI?
0: We gaan luisteren.
1: CLI-MENE.
0: Zoiets.
1: Blij man.

0: lekker passoundje ook, hè?
1: Dat was Ipa Petrus, zoiets.
2: Denk ik.
1: En nou, Ivo, sterkte heren.
2: Succes in Japan.
1: Zeker.
0: Ja, veel plezier.
1: En hopelijk
0: plezier
1: kan iemand die aan de commentaar het beter dan ik. Wij gaan nu de onthullen. Woehoe! De gitaren van de heren.
2: Ik ga mijn cameraatje even geven.
1: Ik zou zeggen, kom maar met de eerste door.
3: Ja,
1: wat is... Dit is het eerste.
3: Oi,
1: oi. Oh, wauw. Hoe gaan we dit omschrijven even? Het is een...
2: Vertel eens wat je ziet, Rutger, aan de gitaar.
0: Nee, doe jij dat. Ik vind het wel grappig, hè?
1: Oh, het oogt als een kleine gitaar. En het komt op de hals, de bovenaan, in mijn optiek, ontbreekt daar wat. Maar
0: het is een headless.
1: Ja. Het is inderdaad een headless inderdaad, gitaar. Ja.
2: Dat leg eens uit voor de luisteraar dan. Headless.
1: Normaal gesproken zitten er wat knoppen aan, hè, waar je kan draaien om hem te stemmen. En dat is in dit geval wat anders. Ja. Hier lijkt of je een of andere... Kan je natuurlijk handmatig, of heb je er een instrumentje voor nodig om hem te stemmen? Oh, aan de andere kant zitten de... Aha.
4: Dit is een Neptune, dat is inderdaad een headless model. Voor de kijkers thuis, hij is een witte burst naar paars. Het is een hele moderne kleur. Met de witte achterkant.
1: We horen alleen nog helemaal niks, dat is wel jammer. Nu maar wel wat. Rutger, even van jou. Wat valt je nog gelijk op?
0: Wat mij gelijk opvalt?
1: Ja.
0: Ik durf niks negatiefs te. Nee, maar hij is super lekker afgewerkt. Lekker hals. Dunner dan ik had verwacht eigenlijk. Lekker. Wel rond. Maar dun. Nice.
2: Is hij zwaar? Is hij licht?
0: Ja, hij is niet zo mega licht dat je hem tegen het plafond aan hebt als je hem optilt. Dus,
1: En het comfort, hoe speelt hij? Is het lekker?
0: Ja, lekker ja.
1: Ja?
0: Het is geen goedkoop gitaartje, heb ik het idee.
1: Dat voel je wel gelijk.
0: Ja, het is, de afwerking is te gek.
2: Doe smoke on the water.
1: Ja, kan je dat? Nou, dat kan niet iedereen, denk ik.
2: Dat ga jij zo doen.
0: Ik voel me heel erg bekend.
2: Nee, dat geintje.
1: Nou, volgens mij is Ruter wel gesummeerd ervan.
0: Pardon my French. Een fucking vet dingetje.
4: Holy shit.
1: Ja, jij bent wel... Ja.
4: Dat is de reactie die we willen.
1: Ja, precies. Nou,
0: het speelt echt waanzinnig licht, ja.
1: Ja, jij bent om...
0: Ik vind het helemaal te gek, jongens. Bedankt dat ik hier even op mij mocht prutsen.
1: Oké.
2: Het ziet er fantastisch uit, hoor.
1: Ja, het ziet er prachtig uit. Ik kan niet anders zeggen.
2: Hij staat je ook heel goed.
1: Ja, ook zo met je shirt. Heel mooi, hè? Ja. We zeggen wel een shiny dick is het een beetje, toch?
0: Ja, dat ben ik wel.
1: Nou ja, jij niet. Ik ben een gitaar, vriend. Hey jongens, we gaan even een nummer draaien. En dat was jullie top 3. We gaan naar jullie nummer 2 toe.
2: Dan...
1: Is het jou, Michael?
4: Ja, The Royal.
1: Ja.
4: Of mocht ik dat nog niet zeggen?
1: Jawel.
4: Oké.
1: Zeker. Wat is dit?
4: The Royal, ja. Ik vind het een coole... hardcore metal is het. Ik ben heel slecht in de genres. Maar ik vind het een hele vette band. Komt ook een beetje omdat ik ze nog niet kende toen ik ze zag in het voorprogramma van Charmed Fury. Jaren geleden. En dat was voor mij een hele leuke avond met behoorlijk wat alcohol erbij.
1: Soms is dat zo.
2: Dus die zijn vaak leuk.
4: Die band is mij nogal nagebleven.
1: Stel ik wat. Ja. Het is toch wel een Nederlandse band, hè?
4: Het is een Nederlandse band, ja, zeker. Zeker.
1: Ja, ik ken ze niet. Het is niet het genre waar ik nou direct het mijn kennis heb.
4: Volgens mij komen ze uit Brabant. Ik ben me er niet aan vast.
1: The Royal.
4: Zijn ze ook niet meer actief, maar ze hebben ook nooit officieel aangekondigd dat ze gestopt zijn, denk ik.
1: Oké. We gaan het nummer draaien. Arga, is er nog een speciale reden waarom dit nummer?
4: Nee, niet specifiek. Daan vond deze ook vet, dus toen dachten we, dan doen we die.
1: Samen vinden die hem vet.
4: Ze hebben veel meer vette tracks, maar dit is sowieso een goeie.
1: Nou, top. We gaan luisteren naar The Royal en zometeen meer gitaargeweld.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Dit is Kink Distortion.

0: En laten we maar gelijk maar met het galopje beginnen, Ricky.
1: Ja, en het galopje van deze week heb ik meegenomen, Heloise. Ah, en die kennen we natuurlijk
2: meteen al,
1: van de jaren 80.
0: Die heb ik ook gekocht bij diezelfde plaatwinkel. Ja.
1: Oké, Cos Monkeny, ja. Denk ik.
0: Nee, met die blauwe hoes.
1: Polarity?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, daar kennen we ze van, de jaren 80 hadden ze. Die albums die waren dan eigenlijk populair.
0: Ja, zeker.
1: Maar in 2016 verschenen op cd Eternity. Dat is meer eigenlijk een verzamelalbum. Met bonusmateriaal van Heloise. Als ik even luister naar dit galopje van deze week, vind ik het ook iets meer progressief. Iets meer symfonisch. Een beetje Journey zelfs soms-achtig, als je mij vraagt. Uitstekende zang van Stan van Brakel op. Het is niet een heel lang nummer, ongeveer 5 minuten. Het is ook niet volledig vol met galopjes. Maar ze zitten eigenlijk door het hele nummer in. Vooral in de couplet hoor je ze dan terug. Is gecomponeerd trouwens met een bekende Duitse gitarist. Bassist, songwriter, producent. Sascha Peet. Vooral actief in de symfonische en in de heavy metal. Heeft ook nog gewerkt met bands als producer. Avantasia, Camelot, Epica en Rhapsody. Vandaar denk ik dan ook dat dit nummer, wat ze samengeschreven hebben, wat meer progressief of symfonisch is dan de hard rock die Heloise eigenlijk in de jaren 80 maakte.
0: En dit nummer is ook uit wanneer eigenlijk?
1: Nou ja, het staat op die verzamel-LP uit 2016.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en die heette dan Eternity. Ik heb het niet gevonden als eerder werk, want die LP heeft dus ook wat onuitgebracht werk opgeleverd. En volgens mij is dit een eerder onuitgebracht stuk.
0: Oké.
1: Het nummer heet So Long Alhambra.
0: We gaan luisteren.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Ja,
1: een soort Spaanse shit hadden we een beetje.
0: Casillet.
2: Ik vind het wel mooi om te zitten luisteren natuurlijk niet. Maar als jij... Je bent altijd vrij ingetogen. Maar als je al Castellettes doet, dan zit je helemaal...
0: Dat
2: gek. Als
0: een Flamengo danser.
1: Ja, ga ik helemaal los, hè.
0: We gaan ervoor. Castellettes in de metal.
1: Oh, man. Ik een Castellettes.
2: Toch weer die gevoelige snaren.
0: Oh, met een beetje zout en peper erop, hè. Lekker, man.
1: Ongelooflijk. Hey, jullie werken... wat is jullie relatie met betrekking tot Sheldon? Sheldon Dingwall. He, dat is natuurlijk een gitaarbouwer die naar keer wat namen staan. Onder andere voor Archspire maakt de gitaar, las ik. Quiet Riot, dat heb ik allemaal wel. Ja. Voor Nederlands begrippen Otto Schilpenning schijnt een gitaar van deze beste man te hebben. Rob van der Loo van Epica schijnt ook zijn gitaar te hebben. Ik heb hier nog staan

0: waar wij al collega's waren, deden wij de distributie voor Tingo of Bassen.
1: Hij doet Linden Bassen?
0: Ja, in het ver verleden heeft hij gitaren gemaakt, maar hij is uiteindelijk de baskant op gegaan.
1: En, okay.
0: Nou ja, goed, je ziet de naam, daar is hij behoorlijk succesvol in geworden. Ja. En daar kennen we hem eigenlijk van. En ja, ik denk dat hij het ooit aan Daan heeft laten zien dat hij een gitaarmodel zou willen maken, maar...
2: Het is andersom gegaan.
0: Ah, het is andersom gegaan, oh. Ja. Oké. Okay.
3: Nou,
2: Sheldon heeft vroeger gitaren en bassen gemaakt. Tot op het punt dat zijn fabriek afbrandde. En toen heeft hij de keuze gemaakt, ik ga bassen doen en alleen nog maar bassen. Hij heeft in de baswereld is hij groot geworden met dat multiscale principe. En hij maakt eigenlijk de meest populaire bas in de metal scene, maakt hij. Dus heel veel grote moderne bands spelen met.
4: Ziet er heel specifiek uit.
2: Met zijn bassen. En toen heb ik een keer een soort render gemaakt en heb ik hem laten zien. Ik zeg, je moet een gitaar maken. Jouw model is zo ontzettend cool als gitaar zijn. En zei hij, ja, ik snap dat en ik zou heel graag weer gitaren willen bouwen. Maar ik heb de keuze gemaakt voor bas en ik wil als basbouwer bekend blijven en that's it. Een paar jaar later kwam dit op ons pad en ben ik teruggegaan naar Sheldon. En heb ik gezegd van, zou je niet de gitaar willen tekenen voor ons? En dat wij zeg maar de officiële Dingwall gitaar gaan maken. En toen zei hij meteen, dat vind ik een heel goed idee. Dus hij heeft een kattekening gemaakt. Hij heeft één gitaar, een one-off gemaakt voor ons. En die was zo waanzinnig dat wij meteen hebben gezegd van, nou, die willen wij wel uitbrengen. Dus net zoals dat we samen hebben gewerkt met Simon Podalka, hebben we ook samengewerkt met Sheldon. En wij gaan dus de officiële Dingwall gitaar maken. Op de achterkant zal ook op de plaat komen staan, designed by Sheldon Dingwall.
1: Ja, ja. En die komt nog. Wat we nu in onze handen hebben gehad,
2: hebben we
1: is
2: nou
1: wel anders.
2: Bij. Die is net in productie gegaan. De eerste, dus we hebben twee prototypes gehad en nu zal de productie gaan komen. Dus die hebben we in een maand, twee maanden zullen de eerste bij de dealers liggen.
1: En zijn er al artiesten die gitaar voor jullie spelen? Of is het nog iets te vroeg om daar...
0: Ja, we hebben nog een geheim project, maar dat moet wachten tot september.
1: Oké.
2: En we hebben ook voor de Titan-reeks, dus de Dingwall-gitaar, zijn we met een artiest bezig waar we helemaal blij mee zijn. Helemaal fantastisch voor. Maar ook dat is voor net wat later.
1: Ja, zeker.
2: We gaan absoluut met artiesten werken.
1: Ja.
2: Iedereen zit vast natuurlijk ergens. En we willen heel graag met mensen werken die oprecht een te gek iets vinden. En niet voor het geld doen of whatever.
1: Nee, precies.
2: Dus
1: precies.
2: Het moet wel oprecht zijn. Ja. Dus,
1: we gaan gewoon weer eens een nummer doen. En ik vroeg me alleen even af, heb ik dit niet al eerder gedraaid? Nu ik die naam zo zie, denk ik, ja, dit heb ik eerder gedraaid. Misschien zelfs wel vorige week.
3: Staat het niet in de lijst van Erwin?
1: Erwin is weer terug van vakantie.
3: Ik zag dat hij
1: daar
3: wat had gestuurd.
1: Daar ben ik wel heel blij mee.
4: Ja, precies. Ja.
1: Dus Erwin kan de lijst weer bijhouden,
3: dat
1: inderdaad.
3: Weer checken, ja.
1: Heb ik met dit nummer niet gedaan. En het kan ook zijn dat het nummer in de XL tevoorschijn is gekomen. En die komt ook niet altijd terug in de lijst, denk ik.
4: Maar hou ons niet in spanning.
1: Ja, het is omdat, dat weet ik, omdat deze naam lijkt sprekend op Marder.
3: Ja, je hebt pas gedraaid, man.
1: Ja, toch?
3: Materium.
1: Ja,
3: ja.
1: Heb ik pas gedraaid?
3: Uit Limburg was dat, geloof ik.
4: Heb je pas gedraaid?
1: Uit Limburg, dat zeg ik. Dat ik voor mij dat heel recent dat ik
4: een ander gedraaid. Liedje.
3: Heel recent. Zoveel. Heel recent. Maar dat was volgens mij in een quiz.
1: Oh, dat kan hij nog wel een keertje.
3: Ja, en dus dat is maar een klein deeltje.
1: Ja, precies, een klein stukje. Daar gaan we helemaal luisteren nu. Materium met Realm of Madness.

0: Dat was Martyrium.
1: Martyrium.
0: Zoiets inderdaad, ja. Nou. Ik denk een dat ook in een quiz was. Zal het daar maar op houden.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Heren. Waar staat Infinia over 5 jaar?
2: Oh, dat is altijd een moeilijke vraag, hè?
0: Ja.
3: Dan ga je er ook aan houden, hè? Dus over 5 jaar kom je terug.
2: Oh ja. Ja.
0: En dan gaan we dit stukje gaan we opnieuw afdraaien. En dan mag je op reageren.
2: Ja, ik denk dat we dan wel hopen dat we misschien wat meer namen hebben toegevoegd aan de bouwers waar we mee werken. En ik denk vooral dat we de custom shop lijn dan flink uitgebreid hebben. Dat is in elk geval mijn beeld.
0: En hoeveel modellen zou je dan eigenlijk wel willen hebben? Het is fantasie, hè? Dus...
2: We hebben natuurlijk het scala is groter dan wat we nu hebben. Wat we overgenomen hebben van de Codolca Legacy, om het zo te zeggen. Dus daar zitten wel een aantal interessante modellen bij die ik graag wel zou zien. Dus een 1 of 2 erbij zou ik wel leuk vinden.
0: Over 5 jaar er nog een paar modellen erbij zijn. Oké. Geldt ook voor jou trouwens, Jan?
4: Ik heb een wat commerciëlere inslag binnen het bedrijf. Hè, dus ik heb wel een idee waar ik over 5 jaar zou willen staan. Maar het allerbelangrijkste voor mij is gewoon dat ik hoop dat we over 5 jaar nog gewoon steeds hele vette shit maken. Ik geniet zo van met Michael met hout bezig zijn. Dingen maken die we zelf cool vinden. Natuurlijk, over 5 jaar, ik denk dat we meer dan 2 modellen erbij hebben. Ik weet een aantal artiesten waar ik mee zou werken. Ik heb wel een aantal ontwerpers waar ik mee zou willen werken. En ja, daar kun je alleen maar over dromen of dat zal gebeuren, ja of nee. Maar ik hoop vooral dat we... Dit project, wat ik straks ook zei, zijn we vooral ook gestart omdat het zo dicht bij ons ligt. Omdat het zo'n enorme passie is van ons. Dat ik gewoon hoop dat we nog steeds hele vette shit maken.
0: En hoe denk je erover dat, kijk, van de bedrijven die beginnen, een 90% haalt de eerste 5 jaar niet.
4: Ja.
0: En iedereen denkt bij die 10% te zitten, jullie ongetwijfeld ook. Is daarover nagedacht? Je denkt van ja, wij zijn echt wel... horen zeker bij die 10% thuis. Want ik weet ook, Henry Sadler.
4: Ja.
0: Die had ik ook een prachtig gitaar met Serpent King inderdaad, ja, gitaars. Ja. Heeft het ook volgens mij, ik weet niet alle ins en outs, maar volgens mij heeft hij het niet gered ermee. Ik
4: kan alleen maar bevestigen dat het inderdaad zo met bedrijven werkt. Ik denk wel dat, wij hebben een enorme historie in de industrie. We hebben een enorm netwerk. Dus ik denk dat onze kans bovenmatig goed is, maar niemand weet wat er gebeurt.
0: Nee, of course niet.
2: Ik denk dat de combinatie bij ons gewoon heel goed is. Als ik uit power spreek, het zakelijke aspect vind ik... Ja, dat is niet mijn ding. Maar dat is wel Daan zijn ding.
0: Ja. Ja.
2: En vaak hebben bouwers zelf niet beide eigenschappen.
4: Ja, dat
0: klopt. Je moet natuurlijk in meerdere takken moet je uitblinken. Ja. Niet alleen in het maken, maar ook in het verkopen.
2: Dan kan je dat niet alleen.
0: Nee.
4: En ik denk, Nederlanders zijn goede ondernemers. En we hebben natuurlijk bedrijven zoals Aristides en
5: Van der Meij.
4: En Van der Meij. En jongens die het wel heel goed en lang volhouden. Dus we zijn goede ondernemers in Nederland. Wij hebben een plan. We hebben een netwerk. We hebben een visie. En wij hebben daar, zoals je zegt, wij hebben daar heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. En wij gaan er alles aan doen. Ik hoop dat al de historie die wij hebben in de, 30 jaar die ik in de industrie werk, dat mij helpt om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Hey, je wilt nog even een minuutje hebben, begreep ik?
4: Ik wil heel graag een minuutje hebben, ja.
0: Ja, vertel.
4: Een van de dingetjes die wij doen is... we hebben een Certificate of Authenticity. Die maken wij vaak uit hetzelfde stukje hout als wat op de top gaat. Dus als het een burl is, dan krijg je een certificaat in het burl. Hier staat je serienummer op, je kleur, het model, alles staat hierop. Dat krijgen de klanten bij de gitaar.
0: Ja.
4: Vaak is dat een geprint briefje. Wij pakken gewoon hout en we laseren dat. En Michael zet het in de olie. En dat kun je op je bureau zetten, weet je wel. Dat is gewoon vet.
0: Ja,
4: en we hadden zitten denken van, eigenlijk willen we voor jullie ook iets doen. Dus we hebben voor jullie allemaal niet een Certificate of Authenticity.
2: Serieus?
1: Oh,
2: wat
1: vet.
4: Maar
1: wat gaaf.
4: Sydney, hoeder van de Nederlandse metal scene. Bedankt voor je tomeloze inzet.
0: Oh, wat kennen jullie. Kijk. Wat kennen jullie zit goed. Oh.
4: Dus Ja, wat kijk, vet, jullie, jullie doen natuurlijk enorm goed werk voor de Nederlandse metal scene. Wij zijn echt, wij zijn metalheads. En wij, wij hechten daar waarde aan. Hè. We hebben net ook gesproken over Epica en hoe ik het belangrijk vind dat dat weer de jeugd aantrekt. Jullie doen gewoon mega goed werk voor de scene en respecteren wij.
0: Nou, cool. Dankjewel.
4: Even kijken wat we allemaal hebben. Rutger.
3: Ah, kijk dan.
4: Vaandeldrager. Vonden we wel een goede.
0: Te gek, het is wel positiever dan mijn start van de show. Ja. Hè? Dat is helemaal positief.
4: Ja. Rick als ambassadeur van de Nederlandse metal scene.
6: Nou, dankjewel. Dankjewel, gaaf.
4: En Ernst als stem van de Nederlandse metal scene.
3: Yes. Ja, jongens. Hoor. Leg ze allemaal even bij elkaar. Ik wil jullie een foto voor je.
0: Applaus. Ja, een groot applaus, hè?
3: Dat is helemaal te gek, jongens.
4: Ja. Dankjewel dat we hier mochten zijn. En dankjewel wat jullie doen voor de show.
6: Ja, jullie bedankt voor dit.
0: Dan rest er nog één nummer. En dat is jullie, ik noem het toch maar even nummer één.
4: Ja.
0: En die komt van jou vandaan, Daan.
4: Die komt van mij, ja.
0: Ja.
4: Nederlandse bands kiezen was heel lastig. Omdat er veel is. Maar ook omdat ik wou kijken wat dan echt dicht bij mij staat. En ik heb een enorm respect voor wat Arjen Lucassen voor de Nederlandse metal scene doet. Wat hij neerzet aan concerten in Tilburg is natuurlijk totale waanzin. De band die hij samenstelt is fantastisch. Ik vind Timo Zomers vind ik bijvoorbeeld echt een waanzinnige gitarist.
0: Het zou ook leuk zijn als hij nou een gitaar.
4: Ik ken hem, we hebben contact. Maar hij zit bij Aristides en daar moet hij ook lekker blijven zitten. Want die gasten zijn ook te gek, maken ook mooie spullen. Dus iedereen moet vooral heen gaan waar hij zijn eigen goed vindt. Goed voelt. Maar dat vind ik dus echt ook misschien wel een van de meest waanzinnige gitaristen van Nederland.
6: Wij ook.
4: Hij doet nooit te veel. Alles wat hij doet is spot on. Zijn band, zijn vibrato, vind ik fantastisch.
0: Die man heeft ontzettend gevoel voor.
4: Dat is fantastisch. En heel de band die Arjen Lucas neerzet, vind ik fantastisch. Ook Johan van Straten moet pas. Joost van Broek, kan ze allemaal noemen, maar het is allemaal fantastisch. Maar ja, ik heb gevraagd om de live versie waar Russell Allen zingt. Want natuurlijk Symphony X. Ik vind Russell Allen een van de beste metalzangers. Misschien van het heden of van all time. Dus gewoon, ik heb daar een zwak voor. En ik vind hoe hij in die tijd dit neerzette. Ik denk dat dat zijn beste tijd was ook. Want het is een vrij oude opname. Voor mij is dat gewoon elke keer weer kippenvel. Ik vind dat knap wat Arjen heeft neergezet. En dan met Russell Allen op zang. Dat is gewoon voor mij ultiem.
0: Nou, ik hoop dat ik de goede heb gevonden. Ik volgens mij wel. En zo niet, ja, jammer dan. Maar maar ik denk dat dit wel de goede is. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst uit Zeeland. En uit Eindhoven om hier naartoe te komen. En fantastisch de gitaar die jullie hebben laten zien. En dat ook even gespeeld mag worden. Hartstikke tof. En succes met jullie onderneming. En als ik het eindproduct zie, daar kan dat voor mij niet echt aan liggen.
6: Het ziet
0: er fantastisch uit.
3: Dankjewel.
0: Dus, check hem, zou ik zeggen.
6: Zeker, check het.
0: Als je denkt, ik heb nog een keer gitaar nodig. Heeft even geduld, dat wel. Maar hij komt dan uiteindelijk wel aan hier. We gaan nu naar Arjen en dan gaan we zo verder met de XL geven voor de luisteraar die daar zin in heeft. Bij de radio is niet afgelopen. Dankjewel en tot volgende week.
6: Dankjewel.
0: Doei.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7,7.
4: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Wow, wow, wow. Pas op hoor! Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: King! King Distortion. Only wake up.

0: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Even bollen, idee.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elk

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames, Lamb of God, Slaughter.

0: Metalfest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metalfest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King Distortion.